0: Drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De ene jongeman van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Rodet van de lokale Franse politie.
1: Een persoon relativement inconsciente en l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau de membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
0: Een van de twee slachtoffers komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. Van de andere jongen is de woonplaats nog niet bekend. Door een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego is de meest actieve in Zuid-Amerika en ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Er komt een nationale cafédag op 12 september. Het is de bedoeling om daarmee cafés en dan vooral de bruine kroegen te steunen, want die hebben het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, nu zijn er dat nog 5000. De oproep om op 12 september massaal op café te gaan, voor de goede zaak, krijgt alvast steun van actrice Dani Heijle, bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen.
2: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg. Omdat je je eerste sigaret eventueel rookt. Je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
0: In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
3: Uiteindelijk kunnen we 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit, want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
0: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. In het tennis is Alexander Bloks geplaatst voor de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaime Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Het blijft minstens 17 graden vannacht. Het is ook bewolkt en in de ochtend kan het licht regenen. Na de middag steeds bredere opklaringen, met in het westen nog kans op zonnige perioden. Temperaturen tot 27 graden. Donderdag eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is 4 uur. Een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog vanaf de bestaande paden, want mogelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim een half miljard dollar. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 85 miljard dollar op. Let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speed Week van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers tijdens de drukke vakantieperiode terugdringen. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse speedweek maar liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
1: Uiteindelijk kunnen we 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit, want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
0: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. De dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Die stijging was er vooral bij oproepen over kindermishandeling, geweld tussen volwassen familieleden en geweld buiten de familiale context. Het WK voetbal op zich is niet de oorzaak, maar het creëert wel omstandigheden waarin geweld kan ontstaan, zegt Kasia Ojeblo van Hulplijn 1712.
1: Dat kan in eerste zin gaan over frustratie, woede, teleurstelling, maar ook bij euforie zien we toch wel toename van agressief gedrag. Maar het gaat ook dan vaak in combinatie met meer alcoholgebruik, minder slaap, vaker samen zijn, maar ook de hitte, die kan ook wel degelijk een impact hebben. Dus het gaat altijd om een cluster van factoren die geweld faciliteert.
0: Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen een betere regulering voor de marketing van influencers. In Vlaanderen moeten influencers duidelijk aangeven dat ze reclame maken voor een product in een video. De sociale partners en consumentenorganisaties willen dat uitbreiden naar het hele land. En op Europees niveau vragen ze een modelcontract voor adverteerders en influencers. Dat zou verplicht kunnen worden als er bijvoorbeeld meer dan 1.000 euro wordt verdiend aan een samenwerking. Die verplichting geldt trouwens nu al in Frankrijk. In Nederland wordt nog altijd geblust in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar eergisteren brand uitbrak. Dat gaat voorlopig alleen van de bestaande paden. Het is te gevaarlijk om tussen de bomen te lopen, omdat daar mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen en die kunnen ontploffen. Blushelikopters hebben intussen al bijna 900.000 liter water opgehaald uit de Maas om de brand te blussen. Maar die is dus nog altijd niet onder controle. In de Champions League voetbal heeft Union in de derde voorronde 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. In de extra tijd stond het 3-2 voor Union, maar de Nooren konden nog scoren uit een stilstaande fase. Union-trainer David Huber zag heel wat positieve zaken, maar op het einde kon het beter, zegt hij.
2: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. En tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om drie keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
0: De terugwedstrijd vindt volgende week dinsdag plaats in Noorwegen. Het weer, we beginnen met zon, later duiken wat wolken op. Temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer, tot 31 graden op zondag. Meer op veertiennieuws.be.

0: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal meer oproepen. Het waren er 4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat blijkt uit voorlopige cijfers. Die stijging was er vooral bij oproepen over kindermishandeling, geweld tussen volwassen familieleden en geweld buiten de familiale context. Het WK voetbal op zich is niet de oorzaak, maar het maakt wel omstandigheden waarin geweld kan ontstaan, zegt Hulplijn 1712.
1: Dat kan in eerste zin gaan over frustratie, woede, teleurstelling, maar ook bij euforie zien we toch wel toename van agressief gedrag. Maar het gaat ook dan vaak in combinatie met meer alcoholgebruik, minder slaap, vaker samen zijn. Maar ook de hitte, die kan ook wel degelijk een impact hebben. Dus het gaat altijd om een cluster van factoren die geweld faciliteert.
0: In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Het vuur brak eergisteren uit en sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gebruikt om te blussen. 100 hectare zijn al verwoest. Het vuur kan ook niet verder uitbreiden, nu zegt de veiligheidsregio Limburg-Noord.
2: Op dit moment is er een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. En later vandaag gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
0: Het is ook gevaarlijk nu om te blussen en om tussen de bomen te lopen, omdat in het natuurgebied mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen en die kunnen ontploffen. En in de Champions League voetbal heeft Union in de derde voorronde 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. In de eerste tijd stond het 3-2 voor Union, maar de Noren konden nog scoren uit een stilstaande fase. Union-trainer David Huber zag veel positiefs, maar op het einde kon het beter, zegt hij.
3: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. Tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om 3 keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
0: De terugwedstrijd wordt volgende week dinsdag gespeeld in Noorwegen. Vandaag eerst vrij veel wolken en enkele buien. Daarna geleidelijk opklaringen, maxima van 24 tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden. En dit weekend wordt het weer warmer op zondag tot 31 graden.

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M Live.

0: promo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
1: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Hey, goedemorgen. Het is 7 uur.
3: 14 nieuws.
2: En dit is Charlotte Krul.
4: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal meer oproepen. Het waren er 4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en dat blijkt uit voorlopige cijfers. Emoties lopen hoog op tijdens het WK-voetbal, mensen drinken alles meer alcohol en zijn ook vaker samen. En dat vergroot de kans op agressie. En ook in het buitenland is dat verband al aangetoond, zegt Hulplijn 1712.
5: Wij hadden eigenlijk vooral op basis van internationale cijfers verwacht dat er voornamelijk een impact zou vastgesteld worden op partnergeweld. Maar we zien dat toch wel veel breder gaat. Dan dat. Het kan gaan over een oom die ook in het huis is, samen mee voetbal kijkt, mee drinkt en dan ook gewelddadig wordt, dat de kinderen daar getuigen van zijn of dat zij het eerste slachtoffer zijn.
4: In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Het vuur brak eergisteren uit en sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gebruikt om te blussen. 100 hectare zijn al verwoest. Het vuur kan nu niet verder uitbreiden, zegt Veiligheidsregio Limburg-Noord.
6: Op dit moment is er een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. En later vandaag gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
4: Een deel van een afgedankte raket van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, crasht straks op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar is uit zijn koers geraakt. Wetenschappers voorspellen dat het ding rond 8:30 zal inslaan aan 9000 kilometer per uur. En het zal een krater van 20 meter breed en 5 meter diep maken op de maan. De stofwolk zal mogelijk te zien zijn op aarde via telescopen. En in de Champions League voetbal heeft Union in de derde voorronde 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bode Glimt. In de extra tijd stond het 3-2 voor Union, maar de Nooren konden nog scoren uit een stilstaande fase. Union-trainer David Hubert zag veel positiefs, maar op het einde kon het wel beter.
7: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. Tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om 3 keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
4: En de terugwedstrijd wordt volgende week dinsdag gespeeld in Noorwegen. Vrij veel wolken, enkele buien, daarna opklaringen en maxima van 24 tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt het weer warmer op zondag tot 31 graden.
3: M&M.
2: Een woensdag met uitzicht op koelere dagen en het weekend, dat wordt ook al scherper. Dat is niet slecht. Een hele goede morgen.
8: The official sound of summer.

Je gaat naar zijn Instagram, het eerste dat opvalt. Dat is logisch natuurlijk, dat is die profielfoto. Maar zeker omdat het echt vol zijn gezicht is, inclusief dubbele kin. Grote liefde voor Teddy Swims. En straks gaat hij jouw woensdagochtend zelfs nog mooier maken. Want gisteravond om 8 uur sharp heeft hij iets online gezet. En je wilt het absoluut niet missen. Ik ga er zo meteen alles over vertellen. En het zelfs ook laten horen. Dus blijf er zeker bij. Maar natuurlijk, het belangrijkste van allemaal. Het is 6 minuten over 7. Een zeer goede morgen. De komende 3 dagen zijn het jij en ik. En natuurlijk, zoals elke weekendochtend, ben ik ook zeer aanwezig met M&M Throwback. Dus 5 dagen lang gaan we samen opstaan. En je weet het bij ons, bij M&M Throwback, first things first, dat is de app van M&M even activeren. Ik zie heel graag daar verschijnen wie er al wakker is samen met mij. Wie is er al wakker met de bakker? In het weekend is dat redelijk zot. Als de app dan een festival zou zijn, het is los uitverkocht. Echt waar. Dus ik wil dat hier in de week ook wel eens testen hoe dat zit met de wakkere mensen. Ben je een van die strijders die op dit moment al aan het werken is of richting het werk aan het vertrekken is? Misschien is vandaag wel die eerste werkdag terug na een lange vakantie. Misschien zijn er ook al vakantiegangers bij. Alles kan natuurlijk. Jouw foto, jouw berichtje of een simpele goeiemorgen. Je ziet maar wat het beste uitkomt, maar ik zie je zeer graag binnenkomen in de app van M&M. Goedemorgen. M&M. Wakker met de

0: Wat is koffie als je Rosé en Bruno Mars hebt? M&M. The official sound of summer. En ik moet heel eerlijk zijn. Ik wist niet wat ik moest verwachten op deze woensdagochtend. Want deze zomervakantie, wij staan samen op in het weekend, op zaterdag en zondagochtend. En ik weet daar veel leven hoor, mannetjes. Je zou verwachten, iedereen ligt nog in zijn bed. Het is vakantie, maar echt niet waar. En op deze woensdagochtend, amai, ik ben echt overgeblazen. Heel veel berichten die binnenkomen in de app van M&M. Dus ook als jij een berichtje hebt gestuurd, zeer goedemorgen terug. Heel blij dat jij erbij bent. Ik ga er een paar uitpikken. Bert Kams bijvoorbeeld uit Ninove, die stuurt. Goedemorgen Evelien, hier net wakker. Toen ik je oproep hoorde, net aan de boterhammen bezig voor een nieuwe werkdag met de goede muziek van M&M en jouw positieve energie. Start de dag goed. Bob, die is er ook al bij. Een heerlijke bakker met ook heerlijke zoete dingen dat op de foto worden doorgestuurd. Ziet er zeer goed uit, Bob. Dus heel veel succes daarmee. Nanoek Rombouts, die heeft ook al een berichtje gestuurd. Goedemorgen, deze leerkracht met vakantie, dus is onderweg naar de flexijob. Zeer goed bezig, Nanoek. Tessa, die laat ook weten, al aan het werken, thuisverpleging. Ook Joachim, al van 6:30 bezig. Hoe vroeger nu, hoe vroeger straks thuis. En dat is natuurlijk zeer leuk om te zien. Maar het is ook augustus. We komen dichter en dichter bij de harde realiteit van herexamens. En Wout, die zit er al in. Goedemorgen, Wout.
1: Goedemorgen.
0: Wout François, 19 jaar uit Zedelgem. Ja, vertel eens, wat is de stand van zaken qua herexamens bij jou?
1: Ik val eigenlijk wel nog mee. Ik heb 3 herexamens in totaal.
0: Oké. Dat is goed, dat is zeker niet slecht. En hoe ver zijn de herexamens nog? Wanneer is het eerste?
1: De volgende is maandag.
0: Oké, maandag. We zijn woensdag. Oké. Is er een soort van planning dat je hebt gemaakt, dat je aan het volgen bent? Of is het gewoon go with the flow?
1: Go with the flow. Zo, ja. Studeren voor het volgende herexamen en dan na dat examen studeren voor de volgende.
0: Oké, ja, je hebt het natuurlijk ook al een beetje gestudeerd de vorige keer, of toch niet?
1: Oh ja. Er is er één waarom dat ik een herexamen heb, natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar dat snap ik helemaal natuurlijk. Hè. Dat zijn altijd heel veel vakken. En als je dat dan in juni of december allemaal moet bij elkaar proppen, dat is geen evidentie. Maar hoe zit dat dan nu in de zomervakantie, Wout? Hoe pak je het aan met die, met toch wel heel veel verleiding om andere leuke dingen te doen? En natuurlijk, die warmte is ook wel geen evidentie.
1: Oh ja, ik ga me eigenlijk in de biep gaan zetten, omdat iedereen daar zit te studeren. En dan heb je minder afleiding van om andere dingen te gaan doen.
0: Mm-hmm, ja. Je bent omgeven door mensen die hetzelfde moeten meemaken. Dat maakt het inderdaad wel een stuk gemakkelijker. Maar is er airco in de biep, Wout?
1: Oei, ja. In de biep dek gaan zitten eigenlijk niet. Nee. Daar is wel soms afzien voor de warmte. Maar het komt goed.
0: Ik voel het vertrouwen. Het zit hoog, Wout. Dat is goed. Dat is, je gaat er met heel veel enthousiasme naartoe. Allee, enthousiasme is misschien het verkeerde woord, maar het zit inderdaad in de juiste flow. Dus Wout, ik ga je heel veel succes wensen met dat eerste herexamen nu maandag. En heel veel succes met de biep zonder airco.
1: Dank u wel. Nog een fijne dag.

0: kanshebber op de titel van VRT Zomerhit, DJ-licious en Milo met Forever Young. Wie is er klaar om nog meer verliefd te worden op Teddy Swims op deze woensdagochtend? De vlinders gaan zeer intens zijn over minder dan 4 minuten.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis.

0: met Kesha. 22 minuten over 7, het perfecte moment voor...
1: Popdate.
0: En vooral ook kriebels in de buik. Ik heb ze gisteravond persoonlijk al gevoeld, vlak voor ik ging slapen. Dus ik wist meteen dat ik ze zeer graag met jou wil delen vandaag. Want ik zag online Teddy Swims met een felrode pet, een knap jeansvestje, waar ik stiekem een beetje jaloers op ben. En ook fluo-groene nagels. Maar vooral zijn meedogenloos inpakkende stem, enkel begeleid door een zachte piano.

de pianoversie van Mr. Know-it-all. De meerwaarde op jouw woensdagochtend. Hij zit persoonlijk al in mijn Spotify-playlist. Nu nog in die van jou. En woensdag is natuurlijk cinemadag. Deze keer geen update over nieuwe films, maar wel de vraag of er nu effectief een tweede Barbie-film gaat komen. Normaal gezien had hij daar redelijk snel moeten zijn na die eerste, maar drie keer raden waarover de discussie gaat. Uiteraard de Monies. Het zijn de twee hoofdrolspelers, Ryan Gosling en Margot Robbie, die blijkbaar niet zo content zijn met de centjes die ze zouden krijgen. En zonder die twee natuurlijk geen tweede Barbie-film. Er is nog tijd om te discussiëren tot eind december, maar dan zijn de rechten wel helemaal weg om het te mogen maken, effectief die tweede film. Dus er zal nog serieus gebabbeld moeten worden. En gisteren is dag 5 gepasseerd op de Lokerse feesten. Ze gaan het daar niet graag horen, maar ze zitten daar officieel in de helft. Ik ben nu wel persoonlijk aan het aftellen, want ik ga de allerlaatste dag pas met DJ-licious, met Netsky, met Lost Frequencies. Maar vandaag is het eerst dus dag 6 op de Grote Kaai in Lokeren. En als je daar niet geraakt, geen paniek. Je gaat ook een hele hoop concerten kunnen checken via de app van VRT Max. Maar als je toch vandaag gaat aanschuiven... M&M. Dan is het met een fantastisch uitzicht op The Cooks, ook op Tom O'Dell. En deze man gaat er ook bij zijn in Lokeren. Oscar and the Wolf op de Mainstage natuurlijk. Wordt

0: Nu 1:30. Goedemorgen, Charlotte.
1: Dag, Evelien.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws van ons.
1: Federaal minister van de Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt of hij jonge, onervaren bestuurders zou kunnen verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. Het zou vanaf een bepaald aantal pk gelden om zware dodelijke ongevallen te voorkomen. In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Dat vuur brak eergisteren uit. 100 hectare zijn al verwoest. En in de Champions League voetbal heeft Union in de derde voorronde 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De terugwedstrijd is volgende week dinsdag gespeeld, wordt gespeeld beter in Noorwegen. En meer hierover hoor je in het nieuws om 8:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En voor het weer kunnen we inchecken bij Bram. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het wordt minder heet vandaag, maar nog wel altijd warm met maxima rond 26 graden. Er staat wat meer wind en tijdelijk trekken er veel wolken over het land met lokaal een spatje regen. Morgen en overmorgen meestal droog met zon en wolken en 23 graden.

0: is het een woensdag die een eerste versnelling mag starten. Of toch liever direct volle snelheid. Je mag het straks bepalen met een song in de playlist. Ik ga alvast kiezen dat het heet en plakkerig mag worden. Zo mag het wel in de zomer. Zometeen ook met Criss Cross Amsterdam.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Show Me How You Samba. Crisscross Amsterdam. M&M. 8:08 op jouw woensdagochtend. Is dat ook niet zo de grondtikkel als je zoiets zegt? Ik denk het niet. Gwenda die laat onder andere weten. Oh ja, zoel en heet. Ik hoop dat de zomer nog lang niet over is. Ja, natuurlijk niet. We zitten nog maar op 5 augustus. Het duurt nog zeer lang. En wie weet, met deze temperaturen gaan we er nog een schepje bovenop doen in september. Daar, ja, dat kan je nooit verwachten natuurlijk. Maar we zullen wel zien. We zitten met de zonneschijn vandaag. Het is misschien een beetje zoeken achter de wolken op dit moment. Maar ze komt erdoor. Zeer zachtjes aan. En sowieso in het weekend gaan we weer richting die 30 graden. Dus laat maar komen die zomer. Laat het maar allemaal zweten. Maar we zullen beginnen met de focus te leggen op die woensdagochtend. En dat kan in verschillende fases zijn natuurlijk. Is dat voor jou met de nodige zachtheid dat het mag starten? Het is nog even aan het begin van de ochtend, dus het kan ook zijn dat er een tragere plaat misschien wel jouw richting mag uitkomen. Mag het ook meer met snelheid zijn? Dat kan ook, maar ik ga de keuze volledig aan jou laten. Een zachte plaat, dat is ook direct met heel veel drama.

de vrouw die vanaf 12 september 26 keer in Parijs staat, gaat het daar allemaal nog romantischer maken. Céline Dion uiteraard. My heart will go on, liever. Dat is jouw rustige optie. Dus als je hiermee wil starten zometeen, dan stuur je rustig in de app van M&M. Maar natuurlijk, we hebben een tegenhanger. Direct iets anders, hè, jongens. The Pointer Sister, I'm so excited. En jij mag volledig beslissen. Je hebt het in handen op deze woensdagochtend. Welk tempo mag het aangaan? Lief Céline Dion, My Heart Will Go On. Dan stuur je rustig in de app van M&M. Liever toch de Pointer Sisters. Dan stuur je niet. Dan ga je voor I'm so excited. Persoonlijk, ik weet het wat ik zou kiezen. Maar het is volledig aan jou. Ik heb

0: zondag 23 augustus. Aangetikt voor Zara Larsson. Maar nu is het vooral aan jou om mij te laten zien of het tempo een beetje omhoog mag in de playlist. Of liever toch de zachte kant dat we gaan opgaan. Rustig of niet. Twee opties waaruit je kon kiezen. Céline Dion, My Heart Will Go On. Dat is uiteraard de rustige keuze. Of de Pointer Sisters, I'm So Excited. Het was echt nek aan nek hoor in de app van M&M. Het was, ik heb serieus moeten tellen. We gaan eens inchecken bij Quinten. Goedemorgen. Maar het is een beetje met hakkelende verbinding en een beetje nog een lage stem, Quinten. De scheenwaker. Ja, maar het is oké, okay, man. Het is allemaal oké. Okay. Het is woensdagochtend. De verbinding zal hem wel, zal hem wel zetten. Vertel eens. Je zit in de fase van het leven dat iedereen op vakantie is en jij niet.
1: Dat klopt, dat klopt. Maar pas op, ik heb mijn welverdiende vakantie ook goed gebruikt, hoor, daar niet van. Maar ik ben een weekje vroeger begonnen met mijn vakantie, dus iedereen is ook zeer, op dit moment ook wel heel goed in vakantie en ik ben al een beetje aan het zetten, ja.
0: Maar vind je dat dan een voordeel, Quinten, als iedereen nog met vakantie is, dat bij jou gewoon een beetje rustiger aan mag gaan? Of heb je zoiets van, ik wil ook nog een week?
1: Dat is een kantelzijde. Dus de ene kant denk ik van oké, het is wel fijn om hier helemaal alleen te zijn en alleen mijn werk op mijn gemak te kunnen doen. Maar het is natuurlijk ook wel fijn om tegen de collega's een beetje te praten.
0: Dat
1: natuurlijk.
0: Is helemaal waar. Maar kijk, ik heb dan daarmee het geluk dat jij met mij wil praten. Hè? Want anders was jij gewoon met de collega's aan het babbelen. Voilà, maar kijk, ideaal. Ja, je bent een transportcoördinator. Wat moet ik mij daar juist bij voorstellen, Quinten?
1: Ja, alle transport eigenlijk dat hier buiten gaat, wordt geregeld door mij.
0: Oké, dat is mooi.
1: Dat is heel snel uitgelegd wat dat ik hier doe.
0: Maar op een zondagochtend een snelle woensdagochtend een snelle uitleg, dat is altijd zeer goed. Maar in mijn hoofd is het al zondag, zo erg is het al, Quinten. Nee, dat is waar.
1: Ja, maar dat kan gebeuren.
0: Het kan gebeuren.
1: De vakantiemodus ligt ook nog aan. Hè.
0: Zeker. Dat kan.
1: Dat gaat, dat mag.
0: Absoluut. Quinten, nog één belangrijke vraag. Gaan we het rustig aandoen of gaan we het niet rustig aandoen?
1: Zeker rustig aan met Céline Dion, want dat is toch echt een banger.
0: Je moet het mij niet vertellen, Quinten. Kijk jongens, hij is gestart.
1: Let's go. We gaan
0: meezingen. En je mag volledig meezingen, hè, Quinten, want er is daar toch niemand.
1: Ga mijn best doen.
0: De solo is voor
1: jou.
0: Dank je wel, hè. Quinten, geniet ervan. Succes daar. Groetjes aan de collega's die er niet zijn. En je gaat dat daar knallen, hè, man.
1: Dank je wel. En nog een fijne dag.

Sophie, stuur ook een berichtje in de app van M&M. Ook alleen op het werk en echt gewoon full on gaan. Céline Dion, My Heart Will Go On. Zeer goede keuze van Quinten, die op dit moment ook alleen op het werk zit. En als dat bij jou ook het geval is, ik ben er voor jou, hè. Nu ook met Lost Frequencies.

0: Vanavond op VRT1.
1: De jongens die in 95 internet ontdekten, waar gingen die naar op zoek online?
2: Auto's.
3: Voetbal of zo.
2: Voetbal?
1: Zou het kunnen dat ik u niet geloof?
2: Dat kan.
0: Op VRT1 zijn de jongens opvallend braaf in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas ontdek je de gevolgen van de DNA-revolutie voor ons voedsel. En op VRT Max vind je de hele zomer topfilms, zoals de Oscar-winnaar Lincoln. Veel kijkplezier straks.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè? Bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmis.
4: Oké.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaak sensatie van elke

0: met Charlotte Krul.
1: Krachtige auto's zouden verboden kunnen worden voor jonge bestuurders. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt dat. Hij wil jonge en onervaren bestuurders kunnen verbieden om nog met auto's te rijden vanaf een bepaald aantal pk, dat schrijft het Nieuwsblad. Krukke wil zo zware dodelijke ongevallen voorkomen. Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers van de UGent steunt het idee.
2: In Italië bestaat het systeem al sinds 2011. En men heeft wel degelijk een effect ervaren, dus ongeveer een kwart minder zware ongevallen met jonge bestuurders. Men zou de leeftijdsgrens 25 jaar kunnen hanteren. Men zou ook kunnen zien de eerste 3 jaar nadat men het rijbewijs heeft gehaald. Dus dat moet nog allemaal gepreciseerd worden.
1: In Frankrijk komt die regel er nog dit jaar voor auto's vanaf 200 pk. Dat zou bij ons gelden voor zowat 10% dan van alle auto's. Hulplijn 1712 krijgt tijdens het WK voetbal iets meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4% blijkt uit voorlopige cijfers. Die stijging was er vooral bij oproepen over geweld, kindermishandeling en geweld tussen volwassen familieleden. 1712 vraagt dan ook om tijdens grote toernooien extra op te letten.
3: Welke rol je ook speelt in iemands omgeving, als je weet dat er toch al spanning is, dat er ook agressie is, dat je nog extra aandacht hebt voor dergelijke risicoperiodes en dat je ook wel durft stappen ondernemen om bijvoorbeeld de slachtoffer te helpen, om er naar te luisteren of ook de persoon die het agressief gedrag stelt eventueel erop aan te spreken.
1: In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen gedood bij Russische aanvallen in de buurt van de hoofdstad Kiev. Er zijn ook tientallen gewonden. In verschillende opslagplaatsen rond Kiev is brand uitgebroken. Het Oekraïnse leger heeft intussen opnieuw een opslagplaats van het Russische postorderbedrijf Wildberries aangevallen, ten zuiden van Moskou. Volgens Oekraïne is Wildberries heel belangrijk om het Russische leger aan het front te bevoorraden met materiaal. De voorbije weken werden al meer dan 10 magazijnen van het bedrijf beschadigd bij Oekraïnse aanvallen. En een deel van een afgedankte raket van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, crasht straks op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar is uit de koers geraakt. Wetenschappers voorspellen dat het ding aan 9000 km per uur zal inslaan. Het zal een krater van 20 meter breed en 5 meter diep maken op de maan. Vrij veel wolken en enkele buien die van west naar oost trekken. Daarna wel opklaringen en tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden. Het weekend wordt weer warmer, op zondag tot 31 graden.
4: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
0: Met direct de leukste en zachtste krulletjes op jouw woensdagochtend. Het kan slechter net na 8 uur. Nu Olivia Dean.
5: The official sound of summer.

denk dat de wachtlijst voor haar concert in mei bijna even lang was als die van Tomorrowland deze zomer. Vanavond kan iedereen in Toronto, in Canada, voor de tweede keer van haar aanwezigheid en heerlijke stem genieten. Deze Olivia Dean en Man I Need. M&M. 8:06. Tussen de zachte wolken van de woensdagochtend, die gisteren toch nog een beetje regen mee hebben gebracht, zijn we weer dichter bij een stralend weekend gekomen. En er is natuurlijk heel veel om nu al naar uit te kijken. Want zaterdag is er de officiële Pride in Antwerpen. Het moment dat de stad in zijn mooiste kleuren is gewikkeld tijdens het Love United Festival. Maar het is vanavond natuurlijk al dat die officiële openingsavond geprogrammeerd staat in het Openluchttheater Rivierenhof. Dus als jij daar vanavond naartoe gaat, of dit weekend misschien meegaat met de Pride, of daarnaar gaat kijken, laat je gerust eens even zien in de app van M&M. Stuur dan nu even Pride door in de app, want ik ben zeer benieuwd of er nu al mensen aanwezig zijn gaan vanavond, of toch wachten tot zaterdag. Dat wil ik even kunnen inschatten. Maar misschien in het weekend is de supermarkt wel jouw wekelijkse date. En je had het misschien ook wel al gezien in de folder online van Aldi, dat de afgelopen maanden dat die prijzen daar zo geblurred stonden van promo's, en dat die dan pas op zondag van de promotieweken dan effectief online kwamen. Aldi heeft dat eigenlijk gedaan om ervoor te zorgen dat de concurrentie daar dan niet op kon inspelen, wat natuurlijk super slim is. Maar voor de klanten is dat natuurlijk ook wel een beetje vervelend. En dus vanaf nu gaan ze die prijzen toch weer online tonen en gaat die folder dus weer helemaal compleet zijn op vraag van de klanten. Dat laat Aldi wel weten. Het is niet voor de concurrentie uiteraard. En moest je gisteren toch al in de winkel zijn gepasseerd, specifiek in de Carrefour in Oostakker, ja, daar was het wel met een klein obstakel te doen. Want Joren van Dorpen, dat is een gast van 25 jaar, die was daar op de middag een marathon tussen de rekken aan het lopen. Alsof gewoon rechtdoor lopen een marathon niet moeilijk genoeg is. Nee, we gaan het echt doen met 1377 scherpe bochten en 153 rondjes in totaal. Maar bon, de 42 kilometer is daar wel effectief gelopen in 3 uur en 17 minuten. Ik vind dat insane. En vooral ook het feit dat hij niet tegen een kar is gelopen. Wat ik al heel straf vind, want ik heb dat al voor zonder een marathon te lopen in een winkel. Het was trouwens een idee met de collega's dat daar volledig op poten is gezet. Hij is ook vertegenwoordiger van de schoonmaakmiddelen en de wasproducten die in de Carrefour worden verkocht. Dus het was zeer goed gezien. En dat kan zomaar gebeuren met de collega's.

gaat helemaal in orde komen. Don't Stop the Music, Rihanna, op jouw woensdagochtend. Please don't stop the music. En ja, logisch hoor, wordt al afgeteld naar het weekend. M&M. Bij Jonas is de Pride zaterdag een even schone traditie als kerstmis met zijn lief en de hele vriendengroep. En Katinka die laat ook weten in de app van M&M dat ze nog 3 dagen moeten werken en dan is het eindelijk haar beurt om op vakantie te vertrekken. Dan kan zij de collega's eens achterlaten en full on

0: Gisteren was er veel te doen over de boobies in de Tour de France van. Maar hoe dat juist zit, vertel ik zo meteen.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik heb totaal geen kinderwens, nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
4: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Nog steeds al vol en thee.
6: This is a muscle van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Wie kijkt er al uit naar het sportweekend? Ja, ik, dat is waar. Maar het is ook wel een zeer mooi sportweekend dat eraan komt. Want vrijdag is er de start van onze voetbalcompetitie met de landskampioen van vorig seizoen, uiteraard Club Brugge, dat het gaat opnemen tegen KV Kortrijk. Maar gisteren is de beker van België winnaar Union ook al aan zijn Europees verhaal begonnen in de derde voorronde van de Champions League. En het is daar op een 3-3 gelijkspel geworden tegen het Noorse Bodo Glimt. Net voor het einde stond het nog 3-2 voor Union, maar het is in de toegevoegde tijd dat het toch nog gelijk is gekomen door de Noren. Maar ja, we kunnen alleen maar uitkijken naar de terugwedstrijd en die is volgende week dinsdag. En gelukkig zijn er ook nog 5 ritten in de Tour de France FAM, want daar gaat het nog serieus spannend worden, want de kaarten bij de klassementsvrouwen die zijn daar gisteren serieus geschud geweest, maar het spel is nog altijd niet gespeeld. Maar je weet het misschien, je hebt het misschien wel gezien online, er was voor die tijdrit van gisteren echt heel veel te doen over de boobies van de vrouwen. Want dat is al langer geweten, hoe groter de borsten, hoe minder lucht er langs je armen en tussen je ellebogen kan gaan tijdens het tijdrijden. En je bent dan aerodynamisch sneller. Dus dat wil gewoon ook zeggen, ja, als je grotere boobies hebt, dan heb je eigenlijk een voordeel. En in het reglement staat ook wel dat de ploegen dus geen accessoires mogen gebruiken om de lichaamsbouw te veranderen. Dus zo een push-up BH of, ja, weet ik veel, daar doekjes en zo insteken, dat mag allemaal niet. Maar nu was daar echt heel veel over te doen, nog meer dan andere jaren. En er was nu zelfs een apart tentje klaargezet voor als het nodig zou zijn om nog een extra controle te doen van de borsten van de vrouwen. Dat ging dan ook wel gebeuren door een vrouwelijke UCI-commissaris. Maar uiteindelijk is dat niet helemaal gebeurd, of toch niet volledig. Want dat heb ik kunnen zien en kunnen horen bij Allez les Femmes, bij Maarten van Gramberen en Marijn de Vries gisteren op VRT1.
1: Er is wel een routinecheck gedaan. Dus als je een tijdrit rijdt, dan wordt je fiets altijd gecontroleerd, tot 2 keer toe zelfs. Je outfit wordt ook gecontroleerd. Je mag je radio op je borst dragen, maar dat is het enige wat je mag dragen. Soklengte wordt gecontroleerd, er zijn allerlei regels voor. Dus die routinechecks die zijn gedaan. En als er dan aanleiding was geweest om te denken dat een renster haar BH had opgevuld, dan was ze meegenomen door een vrouwelijke jury. En die had haar dan in dat tentje...
2: Maar dat is dus niet gebeurd. Het is afschrikkend dat het heeft gewerkt.
0: En het heeft gewerkt natuurlijk, want er is niemand echt betrapt geweest met zo'n praktijken. Nog even terug naar die tijdrit. Marlen Reusser, die heeft daar het volledig gewonnen. Die heeft ook de gele trui overgenomen. En dan is het natuurlijk uitkijken naar de nummer 5 rit van vandaag. Dat is een semi-bergetappe. 8 bergen om te domineren. 2500 hoogtemeters, 140 kilometer. Dus het is eigenlijk opnieuw aan de klassementsvrouwen die aan zet gaan zijn. Daar gaan ook weer minuten gepakt worden. Daar ben ik absoluut zeker van. Maar ik durf mijn geld ook wel zetten op onze Belgische Justine Gekire. Ik heb het gezegd en wie weet komt het ook nog wel uit. Volg het vooral zelf mee, 2:05 via VRT1 en via Sporza. M&M. The official sound of summer.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor en nooduitgang op jouw woensdagochtend. 8:58. Goedemorgen, Charlotte.
1: Dag, Evelien.
0: Jij hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Federaal minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt of hij jonge, onervaren bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. Het zou vanaf een bepaald aantal pk gelden om zware dodelijke ongevallen te voorkomen. De grondwaterstanden in Vlaanderen zijn in 8 op de 10 meetplaatsen laag tot zeer laag. Want het was vorige maand erg droog en warm. De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om water niet onnodig te gaan gebruiken. En in Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Het vuur brak eergisteren uit. 100 hectare zijn daar al verwoest. Meer hierover hoor je in het nieuws om 9:00 of je vindt het op de socials van VRT Nieuws.
0: En voor het weer gaan we naar Bram. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het wordt minder heet vandaag, maar nog wel altijd warm met maxima rond 26 graden. Er staat wat meer wind en tijdelijk trekken er veel wolken over het land met lokaal een spatje regen. Morgen en overmorgen meestal droog met zon en wolken en 23 graden.

0: En op deze woensdagochtend toch een paar problemen onderweg. Goedemorgen Jelle.
1: Goedemorgen, ja. Twee werfjes op de E17 richting Kortrijk. 10 minuten aanschuiven tussen Gentbrugge en de Werken in Zwijnaarden. En op de E19 richting Brussel. 10 minuten extra van Rums tot Mechelen-Noord, want ook daar wordt gewerkt.
0: Dat valt mee. M&M. En de cijfers die gaan ook zeer goed voor Petal. Dat is de nieuwe van Ariana Grande. Ze is nu natuurlijk nog bezig met haar Eternal Sunshine Tour. 12 concerten nog in totaal, met nog eentje in Londen. Dat is de dichtste locatie waar je haar kan gaan kijken hier in Europa. Maar natuurlijk is de vraag, wat gaat er daarna gebeuren? Ze heeft natuurlijk die pauze ingelast. Veel mensen die dachten, een nieuw album dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. Dus er komt ook een nieuwe tour. Maar dat gaat natuurlijk niet zo zijn, dat heeft ze laten weten. Maar goed, laten we vooral focussen op die Petal. Hoe komt die binnen op deze woensdagochtend? Jouw cijfer op 10, je weet het, dat is zeer welkom in de app van M&M. Rate the song.

0: M&M. Rate the
1: song. Het was een sympathiek verjaardagscadeau. Want vorige week vrijdag was het mijn verjaardag. En Ariana Grande heeft een nieuw album gefixt met uiteraard een nieuwe single. Het zijn er eigenlijk 12 in totaal. Maar deze Petal die komt helemaal naar voren. Maar wat vind jij ervan? Rate the song. Dat is het moment om jouw cijfer door te sturen in de app van M&M. En dat wordt vol een bak gedaan. Joyce de Leeuw bijvoorbeeld, die stuurt 7 op 10. In het begin vond ik het heel speciaal, maar zwakjes. Maar hoe meer je het hoort, ja, kon ik het wel meer appreciëren. Dus ja, het is een beetje balanceren. Ian Verbeek die stuurt 10 op 10. Echt een toplied waarin ze haar verhaal op een speciaal en leuke manier wel vertelt. Els Cornet die zegt, nee, 5 op 10. Niet echt helemaal mijn ding. Joshua die laat dan weten, een 8 op 10. Dus ja, verschillende cijfers, meningen die komen binnen, maar als je het dan allemaal samengooit, komen we mooi op 7,5. Op 10 uit. Voor Petal van Ariana Grande. Straks weer nieuwe cijfers en een nieuwe kans

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong.
2: Gebeurt hier.
1: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: M&M.

Let's get it started. En Lore laat weten dat ze al onderweg zijn met de auto naar de luchthaven om naar Italië te gaan. Lore Gijsels, 14 jaar uit Brugge. Heel veel plezier. Dat wordt daar zeer plezant.

eindelijk de rust. Maar misschien toch ook wel een beetje zo het excitement van amai, ik ga nu dit doen en ik ga nu dit doen. Want soms zijn de agendas zo volgepland en ik snap dat helemaal. Ik zit echt in team 2. Ik zit echt mijn zomer prop vol. En het is altijd nog leuker als je eindelijk iets kan afvinken van een persoonlijke zomerbucketlist. Dat je dingen kan zeggen van amai, maar ik heb dat deze zomer gedaan en je gaat dat voor altijd plakken aan de zomer van 2026. En dat mag je ook eens laten zien in de app van M&M. Misschien zijn er wel plannen, of het nu voor deze zomer is of voor een andere zomer. Maar dingen die je zeer graag zou willen doen, dat echt op jouw zomerbucketlist staat. Bijvoorbeeld bij mij, heel stom, ik heb het plan gemaakt om deze zomer eindelijk eens te gaan suppen. Het is nog niet gebeurd. Ik heb er wel al over gestuurd met een vriendin, maar we zijn nog niet in actie geschoten. Maar bon, we hebben nog een beetje tijd. Dus suppen, dat staat echt op mijn bucketlist van deze zomer en ik zweer het, het gaat gebeuren. Maar hoe zit dat bij jou? Wat staat er bij jou nog op de planning of welke droom heb jij nog vast om eens te realiseren in de zomer? Dat mag je nu doorsturen in de app van M&M.

0: Maar de zomer is toch lang en er kan nog veel gerealiseerd worden. En zeker als je het deelt in de app van M&M, dan wordt het misschien wel iets concreter en ga je het misschien wel effectief uitvoeren. Ik heb het nu uitgesproken dat ik deze zomer wil gaan suppen. Ik ga straks die vriendin sturen en ik ga sturen, we moeten dat nu plannen. En dus wie weet gaat dat bij jou nu ook gebeuren. Bijvoorbeeld ook bij Angelique die een berichtje heeft gestuurd. Goedemorgen Angelique.
1: Goedemorgen Evelien.
0: Ja, jij hebt echt wel een wild plan, hè?
1: Ja, wel, ik ben wel iemand die heel veel durft. Mm-hmm. Dus op mijn bucketlist staat al heel lang, al 7 jaar. Want ik wou het eigenlijk tegen mijn 30ste verjaardag doen. Maar het zal nu mijn 40ste worden. Graag uit een vliegtuig springen.
0: Oh, oké, okay, nice. High five. We zijn wel al dikke vrienden, Angelique. Want ik ben ook al even... hoe moet ik het zeggen? Ik doe gewoon ook alles. Dus heel nice dat dat op je bucketlist staat. Waarom is het op je 30ste niet gelukt?
1: Ik was dan nog jong mama en dan dacht je misschien nog meer na bij zo de gevolgen daarvan. Maar nu zijn mijn kinderen ook al tieners en gaan wij samen de wereld onveilig gaan maken, zeg maar. Dacht ik van, dat wil ik zeker wel nog doen. Okay. Maar ja, inderdaad, de tijd breekt. Ik zal het toch maar tegen mijn 40ste kunnen doen, denk ik. Dus, maar het is wel een mooie deadline om rond je 40ste toch een keer uit de vliegtuig te springen.
0: Absoluut. En als je dan zegt, Angelique, ik ben echt zo'n durver, heb je dan nogal zo wilde dingen in je leven gedaan?
1: Nee, eigenlijk niet. Buiten dat skiën mijn grootste sporthobby is, vind ik dat al, ben ik daar al de waaghals op de piste, zeg maar. En dat geef ik ook mee aan mijn zoon natuurlijk, want als hij zoiets heeft van oh mama, ik durf dat niet, dan denk ik maar Sibbe, nee, toch heb ik jou niet opgevoed.
0: Kom aan, let's go, Sibbe.
1: Ik ben een durver van een zoon.
0: Oké, maar goed. Ja, en heb je dan zoiets van, dit moet hij zeker gedaan hebben, of ga je hem misschien meepakken om uit het vliegtuig te springen?
1: Ah, wel, ik weet niet goed. Ik heb het met mijn soulmate eigenlijk op onze samen bucketlist gezet. Dat we het gingen doen. Dus ik ga het zeker met haar doen. Een heel goede vriendin is dat.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat mijn zoon mooi gaat toekijken vooral. Want dat hij dat nog niet echt gaat durven op deze leeftijd. Maar misschien weet later geef ik het dan met de paplepel mee. Dat hij toch een keer moet durven springen in het leven.
0: Angelique, ik denk dat er zeer goede genen zitten. Wat er allemaal in jouw lijf aan het circuleren is. Maar ik vind het echt een zeer leuk plan. En waarom wachten tot je 40ste? Denk ik dan.
1: Ah nee, dat was zo gewoon voor mijn rond mijn 30ste wou ik dat graag doen, omdat ik dat wel een speciale leeftijd vond. Dus nu dacht ik, tegen mijn 40ste wil ik het al gedaan hebben, omdat ik het al toch 7 jaar zeg nu. Dus ik vind het gewoon een mooie deadline om mezelf nog eventjes te geven, die 3 jaar, voor het te kunnen bereiken. Maar dat gaat er zeker van komen.
0: Oké, voilà. Het is genoteerd bij deze. Het is ook tegen iedereen gezegd. De zoon, die weet het nu ook al, dat het effectief gaat gebeuren. Van, de mama gaat het doen. Dus let's go, Angelique. Ik ben zeer benieuwd. Over 3 jaar, als ik hier nog zit, in de weekendochtend of hier ergens in de ochtend of waar dan ook, ik verwacht een berichtje in de app van M&M.
1: Dat ga ik zeker doen. Ik ga dit al niet vergeten.
0: Oké, maar dat is al een deal dat is gemaakt. En natuurlijk ook, dan kan je er niet meer omheen, hè, natuurlijk.
1: Nee, inderdaad.
0: Angelique, zeer leuk om dit te horen. Zeer veel plezier nu al over 3 jaar. En ik wens je heel veel succes met alle kriebels die je gaat krijgen.
1: Dankjewel.
0: Ja, kijk, en als jij ook zoiets hebt van dit staat echt op mijn bucketlist of dit zou ik echt willen doen, daar droom ik van. Ik zou zeggen, duw het in de app van M&M, want we gaan het samen bespreken en wie weet wordt het dan toch nog ietsje sneller realiteit.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Nog steeds al vol on thee.
9: This is a mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
0: Hey, goedemorgen, het is 9 uur.
10: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
11: Krachtige auto's zouden verboden kunnen worden voor jonge bestuurders.
10: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt dat. Hij wil jonge en onervaren bestuurders kunnen verbieden om nog met auto's te rijden vanaf een bepaald aantal pk, dat schrijft het Nieuwsblad. Krukke wil zo zware dodelijke ongevallen voorkomen. Volgens het Vlaams Verkeersinstituut VIAS heeft het geen zin en is het niet bewezen dat dat zal werken.
11: Uit de eerste analyse die we gedaan hebben blijkt dat bijvoorbeeld slechts 3% van de ongevallen met jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar gebeurt met dergelijke voertuigen, ten opzichte van dubbel zoveel als je alle leeftijden in rekening brengt. En daarnaast is het ook niet zeker dat al die ongevallen met jongeren te wijten zijn aan dat vermogen, maar mogelijk zijn daar andere factoren in spel, zoals bijvoorbeeld alcohol of drugs.
10: Het gaat niet goed met de grondwaterstanden. Ze staan in Vlaanderen in 8 op de 10 meetlocaties laag tot zeer laag. Dat komt omdat het vorige maand erg droog en warm was. De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om water niet onnodig te gebruiken, want de komende week gaat het niet genoeg regenen om de situatie te verbeteren. In Nederland nemen ze door de droogte intussen uitzonderlijke maatregelen. In het gebied tussen Den Haag en Rotterdam zijn vanaf vandaag alle sluizen dicht en kan er geen schip meer door. En de bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Hij werd 81. In de jaren 70 startte hij met zijn vrouw een antiekzaak in Lier en die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen van ons land. Sinds 94 in Antwerpen. Met zijn typische stijl van afroepen en vele televisieoptredens werd Bernaerts een van de bekendste veilingmeesters in ons land. Begin de jaren 2000 verkocht hij een schilderij van Magritte voor ruim 3,8 miljoen euro. Dat kwam uit het faillissement van luchtvaartmaatschappij Sabena. En het is het duurste schilderij dat een Belgische veilingmeester ooit heeft afgehamerd.
12: 3.400.000 voor de eerste keer.
13: Ik denk dat wij vanavond het duurste schilderij verkocht hebben ooit in België. En dat wij vooral ook hebben laten zien dat we het even goed hier in Brussel kunnen dan in Londen of in New York. Dus daar ben ik zeer tevreden van.
10: Vrij veel wolken, enkele buien die van west naar oost trekken. Daarna opklaringen en tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt het warmer, op zondag tot 31 graden.
14: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
0: Evelien de Bakker. En de zon komt er op deze woensdagochtend ook meer en meer door de wolken. Dat gaat sowieso ook dankzij de pauze.

0: Wie had gedacht dat Noren zo'n hete zomerson konden maken? De mannen van de Bouwstaat die bewijzen het in 2026 met Magnetic. Vijf minuten over negen op jouw woensdagochtend. En als je gisteren, net zoals ik, te lui was om nog te gaan tanken en je dacht, ik ga het morgen vroeg wel doen, ons uitstelgedrag wordt eindelijk beloond. Want de prijzen van diesel en benzine die zijn eindelijk nog eens een beetje gezakt. Ongeveer 70 cent per liter goedkoper. Dus ik zou zeggen, nu niet meer uitstellen en gewoon gaan vandaag. Ik ga het straks hetzelfde doen. En als je dan toch onderweg bent, dan heb ik ook nog een fantastische top podcast tip. Want er staat een nieuwe aflevering online van de podcast Onder ons Krimi. Dat vind je uiteraard op VRT Max. En die gaat terug naar exact 30 jaar geleden. Naar 1996. En dat doet misschien al een belletje rinkelen als je in de krimi-scene zit. Want dat was natuurlijk de zomer van Dutroux. Het zijn in totaal 4 afleveringen dat heel het verhaal ook gaat reconstrueren.
1: Wat we vandaag kennen als de grote zaak Dutroux die ons land op zijn kop heeft gezet, dat is eigenlijk begonnen als een aantal verdwijningen, gespreid over het hele land eigenlijk, waar men het verband niet tussen zag. Het is pas later eigenlijk dat de omvang van de zaak Dutroux duidelijk is geworden. Meer bepaald naar 24 juni 1995. Dat is de dag waarop Julie en Melissa, twee meisjes uit Graas-Hollonje bij Luik, zullen verdwijnen.
0: En natuurlijk werd het verhaal nog groter en groter. Je hoort Carolien van den Bergen, die samen met journalist Philip Heijmans het heeft vastgenomen om terug te blikken op die ingrijpende periode. Ze hebben het gerechtsdossier ook helemaal bekeken. Hoe is dat daar allemaal aan toegegaan? Hoe heeft dat het land zo kunnen traumatiseren? En zeker, ja, we zijn 30 jaar later en iedereen weet daarover uiteraard. Als je dat volledig wil beluisteren, want het is een zeer intense en ook een zeer krachtige podcast. 4 afleveringen in totaal. Je weet hem te vinden via de app van VRT Max. M&M. The official sound of summer.

met de cowboy boots. Op jouw woensdagochtend, Austin en Dasha. Deze ochtend veel berichtjes in de app van M&M. Heel veel volk terug aan het werk sinds vandaag. Het valt op. Net voor 8 uur hebben we daarnet ook Quinten gehoord. Die was volledig alleen op het werk. Kon daardoor wel vol een bak meezingen. Dus dat is wel een groot voordeel uiteraard. Maar als jij ook een van die strijders bent, als jij een van die werkers bent vandaag, of je nu net bent gestart, of je net iemand bent die geen vakantie heeft deze zomer, die echt nog tot september of oktober misschien moet wachten, of nog langer. Het is aan jou. Met welke song kan ik jou een plezier doen? Dat mag je nu doorsturen in de app van M&M. Een titel en een artiest voor alle werkers. Zeer aanwezig nu op deze vroege woensdagochtend. Allee, ja, vroeg. Het is 13 minuten over 9, maar in een zomervakantie is dat toch nog altijd vroeg. Jouw titel en artiest, laat maar komen. M&M.

0: Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: M&M. Hallo, ik ben Robin van de Radio en ik ben al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe radioseizoen. Zelfs hier, op het strand van Blankenbergen, ga ik op zoek naar leuke gasten. Hallo! Fantastisch, tot in de studio!

0: goede vakantiebestemming. Zelfs voor één nacht volgens de mannen van Bazaar.
1: Nacht in Amsterdam.
0: Als er natuurlijk ruimte is om naar Amsterdam te gaan. Dat is natuurlijk ook de realiteit die er is. Niet iedereen heeft vakantie natuurlijk in de zomer. Of moet echt nog even wachten. Jury die laat bijvoorbeeld weten, ik ben net zelfstandig. Dus ja, ik ben wel altijd alleen om te werken. En ik heb dit jaar geen vakantie, behalve in september, maar één weekje. En ook bij Tamara is het nog even wachten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Tamara van Haperen uit Hoogstraten. Ja, want vakantie, het is in zicht, maar nog niet super dichtbij, hè?
2: Nee, inderdaad. Pas in september.
0: In september. Oké, is dat een bepaalde tactiek die je hebt, dat je altijd in september kiest? Of is dat door het werk of zo? Of hoe zit dat bij jou?
2: Ja, dan is kermis bij ons. Dus mijn vakantie staat in het teken van de kermis.
0: Oké, okay, maar goed. Ik heb nog zo vrienden die dat doen, die hun verlof daarin leggen. Maar is dat dan maar één week of is dat echt gewoon langer?
2: Ik heb wel twee weken genomen. Eentje om uit te rusten en eentje om volle bak te gaan.
0: En wat is dan volle bak gaan bij jou, Tamara?
2: Ja, laat ons zeggen dat we denken dat de kermis niet doorgaat als we er niet bij zijn.
0: Oké. Ik voel heel veel FOMO als je er inderdaad niet bij bent.
2: Ja, inderdaad.
0: En wat is dan het hoogtepunt van die kermis? Is dat dan ook in Hoogstraten of is dat nog op een andere plaats?
2: In Merle.
0: In Merle, oké. En wat is daar dan zo speciaal aan?
2: Gewoon gezelligheid, samen zijn met
0: vrienden. Voilà, meer moet dat niet zijn. En ik vind dat zeer, zeer goed dat ze daar heel je vakantie voor plant. Vind ik heel cool om dat te horen. Vandaag gelukkig niet werken. Het is een vrije dag. Wat staat er op de planning?
2: Ik heb een vriendje bij een vriendin waarmee ik vroeger op kazookamp ging.
0: Heerlijk. Maar die gaat niet mee naar de kermis?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Toch maar even checken. Je hebt wel een zeer goede song ook aangevraagd. Dat ook nog wel eens past bij de brunch, Tamara.
2: Ja, inderdaad.
0: Brood voor morgen vroeg. Absoluut, ja. Brood voor morgen vroeg. Ik denk dat de brunch het wel al gefixt hebben om daar brood voor te voorzien. En zelfs nog heel veel meer natuurlijk. Zo gaat dat met een brunch. En zeker op woensdag. Dat is zeer leuk. Tamara, geniet ervan. En ook van je vakantie met de kermis, hè.

zeer goede keuze van Tamara onderweg naar de brunch op de vrijdag. Maar wel nog wachten op vakantie tot september. Ondertussen staat Kim aan het begin van de start van de vakantie. Maandag naar Kreta en Lopke die laat dan weten. Laatste stuk terug naar huis vertrokken na 2 weken Frankrijk. Maar gisteren

0: Wie is er klaar om terug naar het beste jaar ter wereld te gaan? 1992, Rhythm is a Dancer, zometeen. Maar eerst naar de E313 richting Antwerpen. Daar is bij Wommelgem een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Je staat daar ondertussen al 1 uur aan te schuiven vanaf Massenhoven. Dus die E313 best wel vermijden. En op de E40 richting Brussel, daar moet je een kwartier extra rekenen van Sterrebeek. Tot de werken in Krainem. In Sint-Stevens-Woluwe zijn daar 2 rijstroken dicht. Dat komt daar ook door een ongeval.
1: Evelien de Bakker.

0: 1992. Ik zeg natuurlijk, dat is het beste jaar ooit. Want dat is mijn geboortejaar. Sarne die stuurde ook van, kan je dat nog eens herhalen? Het beste jaar ooit, ja. Dat is persoonlijk, hè, jongens. Nu, 9:55 op jouw woensdagochtend. Postkaartjes sturen, wordt dat eigenlijk nog gedaan? Ik vond dat vroeger altijd zeer leuk. Ik was echt de eerste om naar mijn oma en naar mijn vriendinnen allemaal postkaartjes te sturen. Maar natuurlijk, dat is, wordt nu veel via online gedaan. En Instagram en alles wordt online gezet. Dus iets minder. Maar hier kan je ook jouw postkaartje versturen. Of je nu op dit moment op vakantie bent. Of je wilt een postkaartje naar iemand in een andere bestemming sturen. Dat kan dan nu hier via M&M. En dat is superleuk natuurlijk. Zeer origineel ook. Je kan ermee uitpakken. Dus naar wie wil jij zeer graag een postkaartje sturen? Is dat naar familie op een bepaalde bestemming, op vakantie? Misschien zit jouw beste vriendin op kamp en ben je niet mee? Of een heel ander scenario. Jij mag het nu laten zien en jouw postkaartje ook richting de app van M&M versturen.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. M&M.

0: De leukste vier letters van jouw woensdagochtend. DNCE. Exact, Cake by the Ocean.
1: Het postkaartje van...
2: Simon van Rozen.
0: Simon van Rozen, aangemeld in de app van M&M met een postkaartje naar jouw schoonouders. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ze zijn momenteel in Malaga. Even een korte vakantie aan het nemen. En ik wou in de laatste dag eigenlijk nog een fantastische dag toe te wensen. Dat ze er nog een heel leuke dag van willen zullen maken.
0: Zeer mooi. Absoluut. Simon, je bent punten aan het scoren, hè, man.
2: Wat blieft?
0: Dat je punten aan het scoren bent met de schoonouders.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Hoe is de band met de schoonouders, lieve Simon?
2: Heel goed. Ja, eigenlijk echt wel een toffe band. Dus ik kan eigenlijk geen betere schoonouders toewensen.
0: Oh, voilà. Nog een paar punten erbij. Zeer goed. Kijk, ze zitten op dit moment nog in Malaga. Ga je hen dan ook verwelkomen als ze terug thuiskomen?
2: Dat zal vanavond zijn.
0: Okay.
2: Of morgenochtend.
0: Voilà, dat is al zeer snel geregeld. De punten zijn erbij gepakt. En het mooie postkaartje is nu nog richting Malaga gestuurd. Heb je zelf eigenlijk nog vakantieplannen, Simon?
2: Ja, binnen 3 weken hebben we de kans gekregen om naar Japan te gaan. Dus daar kijk ik echt wel naar uit.
0: En hoe bedoel je de kans gekregen?
2: Het is niet goedkoop om naar Japan te gaan natuurlijk. Uh-huh. En dankzij mijn schoonvader eigenlijk, die eigenlijk heel hard gezocht heeft voor ons. En achter tickets en dergelijke, hebben we eigenlijk aan een redelijk prijsje kunnen naar Japan gaan.
0: Ja, ik voel echt een goede bromance met de schoonpapa.
2: Toch wel.
0: Simon, zeer goed punten gescoord. Zeer mooi om jouw postkaartje hier mee te nemen op M&M. Geniet van je reis naar Japan en doe de groetjes aan de schoonouders. Hè?
2: Ja. ga ik zeker doen.
0: Okay. Geniet van woensdag, Simon.
2: Ja, salutjes,
1: M&M. The official Sam.

twee cinematickets om weg te geven. Om jouw zomer nog mooier te maken. En ze gaat ook bellen met Laura Tesoro. Natuurlijk genomineerd voor een VRT Zomerhit. Haar verwachtingen, haar wensen. Je hoort het straks.

al 7 weken jouw nummer 1 in jouw M&M 50. En je stemt er natuurlijk voor via de app van VRT Max. Doe dat ook voor de lijst van nu zaterdag. Shakira en Burna Boy met Die Die. Zometeen DJ

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Reo, goedemorgen. Het is 10 uur.
9: 14 nieuws.
8: En er is Charlotte Krul.
10: Vias is niet voor een verbod op krachtige auto's voor jongeren. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke wil jonge en onervaren bestuurders kunnen verbieden om nog met auto's te rijden vanaf een bepaald aantal pk. Hij wil zo zware dodelijke ongevallen voorkomen. Volgens het Vlaams Verkeersinstituut Vias heeft het geen zin en is het niet bewezen dat het zal werken.
11: Dus ten eerste analyse die we gedaan hebben, blijkt dat bijvoorbeeld slechts 3% van de ongevallen met jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar gebeurt met dergelijke voertuigen, ten opzichte van dubbel zoveel als je alle leeftijden in rekening brengt. En daarnaast is het ook niet zeker dat al die ongevallen met jongeren te wijten zijn aan dat vermogen, maar mogelijk zijn er andere factoren in spel, zoals bijvoorbeeld alcohol of drugs.
10: Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen dat er strengere regels komen voor de marketing van influencers. In Vlaanderen moeten influencers het duidelijk aangeven als ze reclame maken voor een product op hun socials. Maar onder meer consumentenorganisaties willen dat nu dus uitbreiden naar het hele land. Vanmorgen zou een deel van een afgedankte raket van SpaceX van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk zijn ingeslagen op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar was uit zijn koers geraakt. Wetenschappers hadden berekend dat de raket rond 8:30 vanmorgen zou inslaan op de maan en een krater van 20 meter breed en 5 meter diep zou veroorzaken. Voorlopig is er nog geen bevestiging van de crash. En in Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Het vuur brak eergisteren uit en sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water gebruikt uit de Maas om te blussen. Er is 100 hectare verwoest. Het vuur kan voorlopig niet verder uitbreiden. De nabluswerken hervatten normaal gezien wel straks, zegt de veiligheidsregio Limburg-Noord.
12: Op dit moment hebben we ten aanzien van de nacht, waar eerder al een, ja, zeg maar een status quo was, is dat nog steeds het geval. Het bluswerk werkzaamheden gaan eigenlijk onverminderd door. En als het goed is, dan zal ergens tussen 10 en 11 worden de blussenwerkzaamheden vanuit de lucht weer opgepakt.
10: Vrij veel wolken, enkele buien die van west naar oost trekken en daarna opklaringen en tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden.
9: M&M.
8: Yes, vrienden, samen deze woensdag voormiddag knallen kunnen we doen we zometeen met Bless en Kisses. Hey, voor jou.

Fever Dream, Alex Warren. Ja, het is geen dream. Maar het is real. Ik heb twee keer moeten kijken. Jason Derulo was eerst al te gast in februari ergens in de ING Arena. Volgende week staat hij in de Cocorico. Ja, deze vriend, het is echt waar. Hij komt dus terug naar ons.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hey, hallo allemaal.
2: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Zijn Magic, heerlijke mix hier. En daar geniet Greet ook van. Ja, ideaal om in de tuin te werken. En dan nog de radio volle bak in het tuinhuisje hier. Fantastisch. Veel succes met te werken. Ik zorg, zoals beloofd, voor

0: Alcazar uit de Nillies met Crying at the Discotheque. Zometeen, oh, Henri PFR. Met Sola, zijn nieuwste, eerst naar de weg. E313 van Hassel naar Antwerpen. Er komt er ruim een half uur file bij van voor Massenhoven. En op de E34 10 minuten extra van Oelichem tot Ranst. Ook 10 minuten op de E40 naar Brussel tussen Sterrebeek en De Werken in Kraaienem. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Sound of summer. The official sound of summer. Right here.

feestje deze Sola. Nu zaterdag trouwens te bewonderen op de line-up van On The Beach in Zeebrugge met als ultieme headliner David Guetta. Wordt een feest. Nu ook hoor. Want dit zijn Shepherd. Dit is Coming Home. I've been stuck in

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Nog steeds al volonté.
9: This is a mozzarella van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Ideatip van de week.
11: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
12: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
13: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
12: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
12: En wat met de balletjes?
10: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
14: Shh, luister.
15: Kom op!
14: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
16: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Life. Chiant, ouais. Ja, sommige songs krijg je niet kapot. Het is er ook weer eentje van, die Promiscuous. Zometeen Martin Garrix, Ed Sheeran, Ariana Grande en nu Thomas Gray met Rumours. Ook wel een beetje voor jou daar. Vriend Steven uit Oudenaarde. Geen bouwverlof hier, gewoon aan het lassen. Veel succes, maat. Komt goed.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na Dutroux.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: 14 uur.
1: Dit is Charlotte Krul.
3: De Belgische brandweer gaat helpen in Nederland. De drie Limburgse brandweerzones zijn opgeroepen om hun brandweerpersoneel en voertuigen in te zetten bij de brand in het noorden van Nederlands Limburg. De grote natuurbrand die maandag uitbrak is onder controle, maar het brandt nog wel. En daarom zijn de extra ploegen van hier nodig, zegt de zone Oost-Limburg.
4: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
3: In een onderzoek naar drugshandel zijn bij huiszoekingen in Willebroek in de provincie Antwerpen 4 mensen opgepakt. 2 van hen zijn intussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. Bij de huiszoekingen vonden de speurders onder meer bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash. De verdachten zouden hun drugshandel via Snapchat hebben gedaan. En het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland heeft een tijd lang stilgelegen nadat er een onbekend vliegend object was gezien. De NAVO bevestigt dat het een drone was in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Een vrachtvliegtuig was net na het opstijgen gebotst met de drone. Het vliegtuig zou daarna een noodlanding hebben gemaakt in Hannover. Vrachtvliegtuigen en een passagiersvliegtuig werden verder omgeleid naar andere luchthavens in Duitsland. Vrij veel wolken, enkele buien ook die van west naar oost trekken. Daarna opklaringen en tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt het weer warmer op zondag tot 31 graden.
2: M&M.
1: Ja. Ik heb een leuke parel gespot. Je krijgt hem straks uit de 80's. Eerst Bruno Mars, On My Soul en Dua Lipa's Love Again.

Bam. Je hebt zelf beslist dat je hem vaker wou horen, dus het werd jouw nieuwe big hit van deze week. Cat's Eye komt eraan met Animal net na. Een echte classic uit de 80's. Een parel van die Outfield, Your Love. Hey, geniet ervan.

0: Eminem hits. The room the second that you walked in, something like a fever dream. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea, douche en deo.
2: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Nog steeds al vol en thee.
3: De Zeeuwse mosselen van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Voor maar €18,99. Lunch Garden.
0: M&M.

Jacks en Andy Grammer. Net nog met The Thing I Love. Stromae gaat een feestje bouwen zometeen met Tafet. End of the World krijg je van Miley Cyrus. En een van de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit staat voor je klaar. Stemmen kan via VRT Max voor Aaron Blommaerts.

Miley Cyrus in the world. We zijn goed bezig en aan het genieten. Bij Kienta onder andere in de M&M-app laat weten dat ze aanwezig is op Camp Z. Of Camps. Groetjes van op Camps. Ah ja, juist. Goed. Zonnetje schijnt, geen regen. Allemaal positief. En voilà. Nu nog de Reggie en Emma Heesters erbij. Als het u...

0: Zometeen ook een zwaar feestje met David Guetta en Jennifer Lopez. Save Me Tonight komt eraan. Eerst naar de weg. Daar komt er een kwartier bij. Op de E313 van Hasselt naar Antwerpen vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. 10 minuten vertraag je dan weer op de E40 naar Brussel tussen Sterrebeek en de Werken in Kraaienhem. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Brahim.

Party Time. Ja, nu zaterdag dus op On The Beach, Zeebrugge. David Guetta als headliner. En nu The Temper Trap, Sweet Disposition. Sweet.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
3: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes.

Deze Mr. Know-it-all, Terry Swims. Wat een schijf dit. Hey, hoe bezig daar, jongens? Ilse is lekker aan het strijken met de ventilator achterop. Blijven gaan. Ik zie ook nog dat er wordt gewerkt van Christophe. Laatste test van Link 50 kilometer voor de dodentocht. En deze vriend staat vandaag op de Lokerse feesten.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: IKEA-tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
8: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
11: Gebeurt hier.
10: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
11: Gebeurt hier. Maar ook het
12: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
11: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider toch. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Heel goedemiddag, het is 12 uur.
4: 14 nieuws.
3: Dit is Toon Janssens.
5: De Belgische brandweer gaat helpen in Nederland. De 3 Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om hun brandweerpersoneel en voertuigen in te zetten bij de brand in de provincie Limburg in Nederland. De grote natuurbrand die maandag uitbrak is onder controle, maar de brand is er nog wel. En daarom zijn er extra ploegen van hier nodig, zegt de brandweerzone Oost-Limburg.
6: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
5: In Sclessin in Luik is gisteren een lichaam uit de Maas gehaald. Er waren sporen van verwondingen op het lichaam, mogelijk messteken. Maar hoe de persoon precies gestorven is, is nog niet duidelijk. Over de identiteit van het slachtoffer wordt niets gezegd door het parket. Er volgt nog een autopsie om de doodsoorzaak te achterhalen. In een onderzoek naar drugshandel zijn bij huiszoekingen in Willebroek in de provincie Antwerpen 4 mensen opgepakt. 2 van hen zijn intussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. Bij een huiszoeking vonden de speurders onder meer bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cashgeld. De verdachten zouden hun drugshandel via Snapchat hebben georganiseerd. De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was tijdens het opstijgen gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst. Dat zegt de Duitse overheid. Even voor middernacht werd op het tarmac een drone gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse krant Bild hing er een ontstekingsmechanisme aan. Er zou daarna een anti-explosieve robot zijn ingezet. De politie heeft het incident bestempeld als een mogelijk misdrijf tegen de staatsveiligheid. In Mexico, in de staat Sinaloa, is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream op TikTok. Hij was een video aan het opnemen aan een druk winkelcentrum toen hij werd doodgeschoten door 2 mannen op een motor. De wijk wordt al jaren getroffen door geweld binnen en tussen drugskartels. Volgens lokale media zouden in Sinaloa de afgelopen jaren al meer dan 10 influencers vermoord zijn. Het weer nog. Vanmiddag krijgen we opklaringen, maar ook wat wolken en hier en daar nog een bui. Geleidelijk wordt het wel zonniger vanaf de kust. Temperaturen tot 27 graden. Morgen iets frisser, tot 24 graden. Met zeker voor de middag veel wolken, maar wel meestal droog. M&M.
3: Go Femke Go, samen met haar man in Capelle en een vriendin aan het schilderen. Dan zorg ik voor muziek daar op de Werfradio van Another Talk to You.
7: Official sound of summer.
8: The official sound of summer.
7: M&M.

the Kid Laroi, Justin Bieber. En Stay. Ja, ik heb ook. Ik heb je nodig, ja, voor dit. M&M. Rate the song. Juist, heel belangrijk dat ze dus even blijft hangen en de M&M-app erbij pakt voor die nieuwste van Ariana Grande, Petal. Want die gaat nu al even mee in Rate the Song. Dat is allemaal dankzij jou. Maar moet die blijven of kan die vertrekken? Dat heb je volledig zelf in de hand. Want hier bij Rate the Song geef je elke dag opnieuw punten op. In dit geval de nieuwste van Ariana Grande. Kwam vorige vrijdag uit samen met haar nieuw studioalbum. Dat ook Petal heet. Maar dus punten op 10 wil ik heel graag zien in de app van M&M. En je ongezouten mening is altijd leuk om te lezen. Laat maar komen in onze M&M app. Rate the Song.

Ja, als het van ons Els afhangt. Nee, ik zou het niet erg vinden als hij zou gaan. Wel nog een nette voldoende, 5 op 10. Sandra, die is ook geen fan, maar Sylvie wel. Want die gaat voor een 10 op 10, net zoals onze Bart. Die gooit er een 8 op 10 tegen. Elia, love it, love it, love it. Komt binnen in de app van M&M, 10 op 10. En Melissa zegt, schijf is precies op het verkeerde toerental ingesteld. Een onvoldoende, net zoals Gwenda. 10 op 10, daarvoor gaat Anaïs. Pascal, die gaat ook voor een onvoldoende. Als ik alles hier bij elkaar optel. Nou, zitten we toch op een 7 op 10. Is niet slecht. En goed genoeg om door te kunnen gaan naar een volgende ronde. Rate the song dus. Vanavond na 6 uur opnieuw. Nu een beetje meefluiten.

0: het
1: pijnlijk moment hiervoor in Jong.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvullingen.

BTS. En Dynamite, zometeen. Turn the lights off. Maar eerst door een ongeval. 20 minuten file op de E34 van Zelzaten naar Knokke. Tussen Zelzaten West en Asseneden. Eén rijstrook is daar versperd. Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E19 vanaf Kleine Bareel. Antwerpse Ring 20 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. In Deurne is de rechter rijstrook versperd door een defect voertuig. En 10 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. Op de buitenring dan nog rond Brussel 10 minuten erbij tussen Oudergem en Tervuren. Rechter- en middenrijstrook zijn daar versperd en er zijn brokstukken op de weg.

Turn the Lights Off. Geweldig. Aigu is er ook weer bij in de app van M&M. Have a beautiful day. Ook voor jullie daar. Hey, wat je ook aan het doen bent, wat je ook aan het ondernemen bent of aan het genieten bent van vakantie, doe het nu extra hard met de Imagine Dragons Radioactive.

Vandaag vanaf 2 uur DJ Anke Goerge. En zij gaat bellen met Laura Tesoro. Ja, straf hè. Luister vanaf 2 uur naar DJ Anke Goerge. En geniet van de VRT Zomerhit misschien wel. Stemmen kan via VRT Max op de nieuwste van Laura.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Zo wordt het 1 uur. Goedemiddag. Dit is Toon Janssens.
6: De jongeren die getroffen werden door de bliksem zijn weer bij bewustzijn. De twee Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën door de bliksem werden geraakt, zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis, dat laat het Franse parket weten. De twee jongens van 14 en 21 jaar oud waren in groep aan het wandelen naar een berghut toen een onweer losbarstte. Volgens het parket waren ze niet onvoorzichtig, er was onweer voorspeld, maar de intensiteit daarvan was veel feller dan verwacht. De drie Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om te gaan helpen om de natuurbrand in Nederland te bestrijden. De grote natuurbrand die maandag uitbrak daar is onder controle, maar het brandt er wel nog en daarom zijn er extra ploegen uit België nodig. Dat zegt de brandweerzone Oost-Limburg.
7: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
6: De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was vlak voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst. Dat zegt de Duitse overheid. Katrien van der Schoot, wat weten we al?
8: Ja, we weten dat het vrachtvliegtuig net ging landen, maar moest optrekken omdat het was gebotst tegen een vliegend voorwerp. Het toestel liep schade op, maar kon doorvliegen en veilig landen in Hannover. En dan werd op de luchthaven van Leipzig net voor middernacht een drone gevonden. Volgens verschillende Duitse media was daar springstof aan vastgemaakt en lag hij naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De politie heeft het incident als een mogelijk misdrijf tegen staatsveiligheid bestempeld. Het incident heeft het luchtverkeer op de luchthaven van Leipzig urenlang verstoord.
6: In Mexico, in de staat Sinaloa, is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream op TikTok. Hij was een video aan het opnemen aan een druk winkelcentrum toen hij werd doodgeschoten door 2 mannen op een motor. De wijk wordt al jaren getroffen door geweld binnen en tussen drugskartels. Volgens lokale media zouden in Sinaloa de afgelopen jaren al meer dan 10 influencers vermoord zijn. Het weer vanmiddag krijgen we opklaringen, maar ook wat wolken en hier en daar nog een bui. Geleidelijk aan wordt het wel zonniger vanaf de kust. Temperaturen tot 27 graden. Morgen wat frisser, tot 24 graden met zeker voor de middag veel wolken, maar het blijft meestal wel droog.
9: M&M.
10: Aha. Jonas Blue, die komt eraan met Edge of Desire. En op een woensdag mag je al een beetje lonken naar het weekend. En al helemaal nu met The Weeknd.
11: Official sound of summer.
12: The official sound of summer.
11: M&M.

Constant feel good vibes. Onze vriend Jan ook heel blij mee. Een feest aan het vieren. Straks kan dat ook met Criss Cross Amsterdam. My oh my, is dat voor je klaar? Net na de broertjes Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta, die nu zaterdag op On The Beach in Zeebrugge staat. Instagram.

0: Je terug.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Zero. Zometeen Stardust, The Music Sounds Better With You. Maar nog een van onze VRT Zomerhit genomineerden. Kan ervoor stemmen, hè? VRT Max, Meteor met Nooduitgang.
1: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

eerst gaan we even naar de weg. Daar naar Antwerpen komt er een kwartiertje bij op de E19 van Voorkleine Bareel. 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. Ook op de A12 tussen Strombeek en Meissen door een defect voertuig. De Antwerpse ring dan, daar komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Rechterrijstrook is versperd door een defect voertuig. En richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring dan rond Brussel nog 10 minuten file tussen Wezenbeek en Oudergem. Door een ongeval op de aansluiting met de E411 naar Naafse ring dan. Daar komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Rechterrijstrook is versperd door een defect voertuig. En richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring dan rond Brussel nog 10 minuten file tussen Wezenbeek en Oudergem. Door een ongeval op de aansluiting met de E411 naar Namen. En op de E34 van Zelzaten naar

Onze Berre. Ook genomineerd voor de VRT Zomerhit dit jaar. VRT Max, daar kan je stemmen op deze. Mien, ook aanwezig in de app van M&M vanuit Sint-Niklaas. Tweeling Lola en Pipa zijn jarig vandaag. Hey vrienden, heel veel plezier. Vandaag is jullie dag, geniet ervan daar. En genieten, dat gaan we samen doen vooral met heel veel goede muziek. En af en toe een dikke vette throwback nu naar de 90s. Ken je dit nog? Oh la la la la. Met die ene classic van de 70s, Bob Marley. In een heerlijke house, een electronic dance music remix van Funkstar Deluxe. Dit is Sunshine in...

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M. Imani hier. En het is om te zeggen, niet vergeten te smeren. Hè? Niet alleen zonnecrème, maar ook ja, aftersun als het nodig is. Muggenmelk, insectenspray, belangrijk. Uw boterhammen, vooral als je ergens in het park zit of zo. Voor de rest, aan niet te veel denken. Gewoon genieten van de zomer. En nu ga ik hem smeren. Bye!
5: Samen.
4: M&M.

0: Sam Sparrow, Madsen, Happiness.
1: M&M. Ja.
0: Pure Happiness zometeen met de Nelly's Classic van Paul en Fritz, Kalkbrenner, Sky and Sand. Eerst Laurie.

0: throwback naar de Nillies met deze schijf. Zometeen Pitbull en Kesha, Timber, Jelly Roll met I'm Good komt eraan. En Freya Sky, de nieuwste Silent Treatment. Maar veel plezier straks met DJ Anko Goeriger.
1: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Benzine- of dieseltanken is vandaag een stuk goedkoper geworden. De prijs van ruwe olie is begin deze week flink gezakt en dat kan je dus nu al merken in de tankstations. In ons land zakt de prijs vaak sneller dan in onze buurlanden en het verschil in prijs van een liter benzine tussen ons land en Nederland kan daardoor nu zelfs oplopen tot 70 cent. Heel wat Nederlanders komen dan ook tanken bij onze tankstations.
1: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
2: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
0: In Sclessin in Luik is gisteren een lichaam uit de Maas gehaald. Er waren sporen van verwondingen op het lichaam, mogelijk messteken. Maar hoe de persoon precies gestorven is, is nog niet duidelijk. Over de identiteit van het slachtoffer wordt niets gezegd door het parket. Er volgt nog wel een autopsie om de doodsoorzaak te achterhalen. De twee Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën door de bliksem werden geraakt, zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis. Dat laat het Franse parket weten. De twee jongens van 14 en 21 jaar oud waren in groep aan het wandelen naar een berghut toen het onweer losbarstte. Volgens het parket waren ze niet onvoorzichtig. Er was wel onweer voorspeld, maar de intensiteit daarvan was veel feller dan verwacht. Meer dan 3000 inwoners van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht hebben bijna 5000 ideeën ingediend voor een nieuwe naam voor de fusiegemeente. De voorstellen kwamen uit alle deelgemeenten, ook uit Zwijndrecht, waar er lang protest is geweest tegen de fusie. 13 leden van verschillende adviesraden gaan nu 5 namen kiezen uit die 5000 en de inwoners kunnen daarna stemmen. Eind dit jaar volgt dan de officiële bekendmaking van de nieuwe naam. Het weer nog. Vanmiddag krijgen we opklaringen, maar ook wat wolken en hier en daar nog een bui. Geleidelijk aan wordt het wel zonniger vanaf de kust. Temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wat frisser, tot 24 graden. Met zeker voor de middag nog veel wolken. Het blijft dan wel droog.
3: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
4: Zometeen komt weer een van de mooiste songs van Adele eraan. En ook de big hits, de song die het vaakste hoort hier deze week.

Magnetic. Ik zie hier al Kelsey in de app die stuurt dat ze, ondanks dat de zon er niet is, er toch een prachtige dag van aan het maken is. Ze is eerst met de hond gaan wandelen deze ochtend en nu is ze al haar keukenkasten al aan het opkuisen. En daar heeft ze zo'n voldoening van. Oh, maar dat snap ik echt volledig, want die kijkt er altijd tegenop. Maar eens dat dat dan gebeurd is en alles ligt proper en ordelijk, ja, de voldoening die je dan hebt, ongelooflijk. Hey, wat ben jij aan toe vandaag op deze mooie dag? Je mag het gerust even doorsturen in de app van M&M. Dit is Adele en Make You Feel My Love.

Plus en op VRT Max. Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white

0: en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzending. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,50.

Leo Brussel uit Gent, die stuurt, we zijn naar de Ardennen aan het rijden en mijn hond die zit op mijn schoot. Mega cute. Jarno Hekker die zegt, ik ben nu aan het werken. Jammer genoeg, zo meteen ben ik binnen een half uur eerder klaar, want ik moet mijn theorie van de motto gaan halen. Dat is super spannend. Hey, Jarno, ik stel voor dat je zeker even laat weten hoe het is gegaan en of je erdoor bent of niet. Hè. Kevin van Gils die stuurt vandaag een accidentje gehad op het werk en genaaid aan mijn been, maar nu wel terug aan het werk. Maar jongens, jullie dagen lopen echt heel ver uit elkaar. Ik zie er inderdaad een grote plakker op het been plakken met heel veel isobetadine er rond, heel veel ontsmettingsmiddel. Dus alvast heel veel beterschap gewenst. Ik hoop dat ik het toch een beetje beter kan maken vandaag met die nieuwe van Bibi.

No Broke Boys. Het is vrij rustig op de weg, hoor. Op de buitenring rond Brussel nog een kwartiertje erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Vilvoorde door een ongeval. En voor de rest zijn alle vertragingen op de weg beperkt.

Stalis is nog altijd bezig aan zijn Together Together World Tour. En ik zag een heel grappig filmpje voorbij komen. Hij is nu heel veel aan het optreden in Mexico. En die is daar gigantisch uitgegleden op het podium. Was ook in open lucht en er was heel veel regen ook. Dus hij is daar uitgegleden op het podium. Hij viel op zijn zij, maar hij heeft het goed gecoverd door gewoon te blijven zingen met de micro in zijn hand en op zijn zij te blijven liggen. Je moet het maar

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
0: Geef me een pornoacteur met de eerste letter J.
1: Johnny Castle.
2: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
3: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
4: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
5: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
6: IKEA-tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
11: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.

0: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

En als je dat wel leuk vindt, zo van die zomermixen, moet je gelukkig niet te lang voor wachten om dat een volledig uur te horen. Dat kan hier elke avond tussen 9 en 10 met Magic Summer. Gewoon een heel uur lang de beste zomerliedjes in de mix. Moet je zeker eens checken. Je kan ook alle afleveringen herbeluisteren op VRT Max. Dit zijn de Chainsmokers.

0: Stupid Disco. Hou je klaar voor zometeen na 3 uur nog zoveel bangers.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Ans in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
8: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
7: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro.

0: Toon Janssens.
1: Er was een drone met een explosief op een Duitse luchthaven. Op de luchthaven van Leipzig is een springtuig ontdekt, of een drone ontdekt met een springlading liever. En er was ook een andere drone tegen een vrachtvliegtuig gebotst. Dat is bevestigd door het Duitse parket. Katrien van der Schot, wat weten we intussen allemaal?
0: Wel, één drone werd gevonden aan een landingsbaan en daar zat een explosief in, bevestigt het parket. Dat explosief werd verwijderd. Volgens Duitse media lag de drone naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar dat is niet officieel bevestigd. Op die landingsbaan ging net een vrachtvliegtuig van DHL landde. Het moest een doorstart maken en is daarbij tegen een ander voorwerp gebotst in de lucht, mogelijk ook een drone. Dat toestel liep schade op, maar kon veilig landen in Hannover. De luchthaven van Leipzig is helemaal uitgekamd en veilig verklaard. Dit incident doet denken aan een brand 2 jaar geleden in een logistiekcentrum van DHL op dezelfde luchthaven. En toen wezen westerse inlichtingendiensten in de richting van Rusland.
1: Benzine of dieseltanken is vandaag een stuk goedkoper geworden. Dat komt omdat de prijs van ruwe olie begin deze week flink gezakt is. En in ons land worden dan de prijzen in de tankstations ook snel aangepast. Dat gebeurt bij ons vaak sneller dan in onze buurlanden. En daardoor komen vandaag heel wat Nederlanders tanken in onze tankstations.
2: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
3: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
1: Op de Meer in Antwerpen is de lingerieafdeling van grootwarenhuis Ino vandaag gesloten, omdat er een bestrijdingsfirma voor vlooien aan het werk is. Ino schakelde de firma in omdat er geruchten over vlooien de ronde deden. Na een controle bleek dat een sluiting niet nodig was, maar om zeker te zijn heeft Ino toch besloten om de verdieping met lingerie te sluiten en een bestrijdingsfirma te laten komen. De klanten reageren begripvol.
4: Oh nee, ja, kan gebeuren. Niets aan te doen.
5: Ik heb daar iets aan gelezen. Iets van een besmetting van de lingerieafdeling. Hè?
6: Het is niet oké, hè?
7: Ik vind het wel goed dat ze het aangeven en dat we toch geen risico hebben gelopen om iets op te doen. Hè?
8: Ah, oei. Vlooien. Ja, dan gaan we daar niet binnen, inderdaad. Nee, dat is niet zo hygiënisch.
1: Het weer vanmiddag opklaringen, hier en daar nog wat wolken en misschien ook een bui. Het wordt wel zonniger vanaf de kust, de temperaturen tot 27 graden. Morgen iets frisser tot 24 graden. In de voormiddag wel wat wolken, maar meestal droog. M&M.
0: Ik hoop dat jij een beetje van het weer kan genieten vandaag. Zo meteen met Alex Warren en Fever Dream. Eerst Tracy Abrams.

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: M&M.

komen kei leuke songs aan. Allemaal van artiesten die ik al live heb gezien of ga zien. Ray bijvoorbeeld, begin dit jaar live in de AFAS Dome, was prachtig. Ik heb nog nooit iemand zo goed live horen zingen. Clouseau, die zie ik dit weekend op Suikerrock samen met Suzanne en Freek. Kijk ik mega hard eruit, want ja, love Clouseau. En deze Somber, die zie ik op Pukkelpop, 23 augustus.

als je ooit de kans hebt om Ray live te zien. Doe het, want het is zo goed. Ondertussen op de buitenring rond Brussel. 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Vilvoorde. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartiertje tussen Linkeroever en Borgerhout. Voor de rest zijn alle vertragingen beperkt. M&M. Anke Goergen.

Frequencies and Live It All. Katy Perry heeft een superleuk fragmentje geplaatst op haar Instagram. Het is een live versie van The One That Got Away. Een stukje dat ze zong in Parijs, live op haar tour. Ja, en er staat ook de volledige video staat daar ook van op YouTube. Zit erbij. A little sneak peek al from the Lifetime Tour. En dat liedje vind je dus ook al op YouTube volledig. Kijk, het publiek zingt ook keigoed mee. Wauw. Ja, misschien was je er. YouTube zit erbij. A little sneak peek al from the Lifetime Tour. En dat liedje vind je dus ook al op YouTube volledig. Kijk, het publiek zingt ook keigoed mee. Wauw. Ja, misschien was je er wel bij, hè. Op de Lifetime Tour is er ook mee in België gepakt.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white

Walking on a Dream. Ja, bij Tim is het ook team niet zo goed gedroomd en niet geslapen vooral. Het was een warme werknacht voor hem, zegt hij. Ook Patrick Michiels zegt, ik heb wel goed geslapen met de venster open. Wel nog iets gebruikt, ook tegen de muggen, want dat was ook wel heel belangrijk. Clara Chapin, die zegt dan weer, ja, ook een irritante mug kunnen vermoorden en dan pas lekker geslapen. Ja, dat is ook nog zo wel iets, hè. Die muggen die s'nachts altijd meezoomen. En Stefanie de Vreker, die zegt, ja, voor je gaat slapen sta ik eerst 5 minuten onder de koude douche tot de warmte uit mijn lichaam is. En dan onder een satijnen dekentje, dan slaap ik als een roosje. Hey, maar dat is een goede tip. Gewoon even een koude douche. Wat bij mij ook altijd helpt, is mijn voetjes even koelen. En dan is mijn lichaam automatisch ook een beetje koeler. Of wat je natuurlijk ook kan doen, is naar een supermooi en rustig liedje luisteren. Zoals Bas Serra. Dan ga je ook een hele goede nachtrust tegemoet gaan. Er is All Because of You.

voor een dag de nieuwe song van Bazaar. Prachtig, hè? Een song eigenlijk over een ode aan vergankelijkheid. Een beetje het idee dat de tijd ons niks belooft en dat alles eindig is. Een thema waar niet zo heel veel songs over gaan. Ik vind het wel een originele invalshoek. Trouwens, als je Bazaar live wil zien, ze staan op Pukkelpop deze zomer op 21 augustus. Dus dat gaat ongelooflijk zijn. Ik ga ook voor de eerste keer met een combi-ticket naar Pukkelpop. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Bon, zo meteen van 4 tot 6, dan ga ik weer voor een leuke avondshow proberen zorgen voor jou. Met zo meteen al meteen een leuke prijs. Want ik heb hier weer twee cinematickets liggen die jij kan winnen. Het is echt wel de moeite, want er zijn heel veel goede films in de cinema op dit moment. Dus ik zou het heel erg snappen als je die wil winnen. Gewoon goed blijven luisteren.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook echt.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
7: Gebeurt hier.
6: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
7: Gebeurt hier. Maar ook het
8: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
7: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
9: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Goedemiddag, het is 4 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Tom Janssens.
12: Er was een drone met een explosief op een Duitse luchthaven. Op de luchthaven van Leipzig is vannacht een drone ontdekt met een explosief. Dat bevestigt het Duitse parket. En er was ook een andere drone tegen een vrachtvliegtuig gebotst. Katrien van der Schoot vertelt wat er gebeurd is.
13: Eén drone werd gevonden aan een landingsbaan en daar zat een explosief in, bevestigt het parket. Dat explosief werd verwijderd. Volgens Duitse media lag de drone naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar dat is niet officieel bevestigd. Op die landingsbaan ging net een vrachtvliegtuig van DHL landen. Het moest een doorstart maken en is daarbij tegen een ander voorwerp gebotst in de lucht, mogelijk ook een drone. Dat toestel liep schade op, maar kon veilig landen in Hannover.
12: Er wordt nog onderzocht waar de drones vandaan komen. De politie aan de kust gaat een nieuwe drone testen om transmigranten op te sporen. De drone zal ingezet worden van Bredene tot aan de Nederlandse grens. Hij kan 100 kilometer ver vliegen en kan beelden maken tot op 5 kilometer afstand. Dat geeft de politie extra mogelijkheden.
14: We zoeken ook naar eventuele verdachte gedragingen van transmigranten die willen op een bootje geraken en zo de oversteek willen maken. En met die vluchten kunnen we al verdachte handelingen zien, kunnen we al de voorbereidingen zien die zich in de duinen ophouden, omdat we weten dat dat een uur voor zonsopgang de transmigranten meestal in beweging zijn.
12: In Zuid-Frankrijk zijn twee Belgen vrijdag zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Je hangt dan vast aan een parachute boven het water en wordt voortgetrokken door een speedboot. De kabel waarmee de parachute verbonden was aan de boot raakte los in volle vlucht. Een vader en zijn dochter kwamen daarna hard neer op het strand. Niet ver van Marseille was dat. De twee hebben zware verwondingen aan de rug, polsen, armen en benen. Het weer. Vanmiddag krijgen we opklaringen, maar ook wat wolken. Hier en daar nog een bui, maar het wordt wel zonniger vanaf de kust. Temperaturen tot 27 graden. Morgen iets frisser, tot 24 graden. Zeker in de voormiddag nog wel wat wolken, maar het blijft wel meestal droog.
10: Hey Mirjam, hoe staat het op de weg?
15: We hebben voor de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertraging tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent komt er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel op de A12 in Wilrijk komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En dan voor Brussel op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring ook vertragen tussen Zaventemmen en Sint-Stevens-Woluwe door een ongeval. Elders zijn de vertragingen beperkt.
10: M&M. Meteen weer even mee op reis met mij en win 2 cinematickets. Alvast heel veel succes!

Aaron Blommaert en Zoe Levi. Elke dag neem ik jou mee naar een bestemming door een omschrijving te geven van alles wat ik zie op die denkbeeldige bestemming. En als jij kan raden waar ik ergens sta, dan win je 2 cinematickets om naar de cinema te gaan. Hè. Lekker gezellig, een date idee met jouw partner of met vrienden. Dus dat wil je gewoon winnen. Dus ik zou zeggen, hou de app klaar van M&M, want here we go. Ja, vandaag ben ik in een stad waar de zon bijna altijd lijkt te schijnen en waar je het gevoel hebt dat de vakantie gewoon nooit stopt. Deze ochtend wandelde ik langs een brede boulevard vol met palmbomen, kleurrijke gebouwen, mensen die al vroeg op rollerskates staan, fietsend en joggend en vooral keihard van de oceaan aan het genieten zijn. En hier hoor je trouwens opvallend veel Spaans op straat. Het is precies alsof je even in Latijns-Amerika bent beland. Even later belandde ik dan in een wijk vol met pastelkleuren en neonlichten. En ik kreeg spontaan het gevoel dat ik op een filmset stond. Of in een iconische politieserie uit de jaren 80, waar zo snelle sportwagens nooit ver weg waren. Voor de gamers onder ons, misschien hebben jullie wel al vaak in deze stad rondgelopen, virtueel, tijdens het spelen van GTA Vice City. Bon, hier hoor je ook op elke straathoek muziek. En eerlijk, ik betrapte mezelf erop dat ik zo spontaan begon mee te zingen met een wereldhit van Will Smith, die ook precies over deze stad gaat. Ja, ik ga het natuurlijk niet verklappen, hè. Maar de vraag is, in welke stad sta ik ergens? Als jij het weet, dan stuur je dat antwoord nu door in de app van M&M en dan maak je kans op 2 cinematickets.

0: Memories van David Guetta en Kid Cudi. Waar is Anke? Waar ben ik ergens? Dat is de vraag natuurlijk. En als jij er een antwoord op kan vinden, dan win jij 2 cinematickets. We gaan eens checken bij Renaat van de Wallen uit Gent. Dag Renaat.
1: Goedemiddag, dag Anke.
0: Goedemiddag, wat ben je aan het doen op deze woensdag?
1: Ik ben momenteel nog aan het werk. Ik zit op mijn bureau, dus de radio op de achtergrond.
0: Oké, en heb je zoal een break de week gevoeltje dat het weekend er zo bijna aankomt? Of was het een zware dag vandaag op het werk?
1: Het is al een zware week geweest. Ik heb het gevoel dat we al vrijdag zijn, maar helaas is dat nog niet
0: gedaan. Garme, ik snap het. Heb je misschien ook een beetje vakantie nog in het zicht? Of is het werken, werken, werken?
1: Momenteel niet. We gaan voor en na de zomer op vakantie. Dus momenteel ben ik aan het werk.
0: Oké. Okay. Hey, dus welke vakantie komt er nog aan dan na de zomer?
1: We gaan nog een weekje naar Chicago.
0: Wauw, Ela, dat is lekker ver weg. Dat is wel heel plezant. Hè? Ben je er ooit al geweest?
1: Nee, nog niet geweest. Dus kijk er wel naar uit.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik ben benieuwd hoe goed jij bent in nieuwe plaatsen ontdekken, lieve Renaat. Want, ja, ik ben benieuwd of jij de plek kon herkennen waar ik daarnet stond dat ik had beschreven. Wat denk je?
1: Ik denk dat het Miami was.
0: Miami is helemaal correct. Ja! Uiteraard. Hè. Vond je het moeilijk?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja. De palmbomen en de rollerblades hadden het wel een beetje verraden.
0: Oké, amai, zo snel. Oké, maar dat is keigoed. Dus je mag naar de cinema gaan. Weet je al wie je gaat meenemen?
1: Ik ga mijn partner wel meenemen.
0: Ja.
1: Samen met ons twee.
0: Leuke date night. Hey, dat gaat misschien ook leuk zijn. Dan kan je toch even ontspannen, niet aan je werk denken. Dan voelt die zware week misschien toch iets minder zwaar, hè, Renaat?
1: Ja, dat zou welkom zijn.
0: Ah wel, ik snap het, ik snap het. Alvast heel veel plezier op de cinema. Doe je partner daar alvast de groetjes. En we gaan samen misschien nog eens teruggaan naar Miami. Ben je er al ooit geweest?
1: Nee, nog niet geweest.
0: Nee. Voilà, ik ook nog niet. Misschien iets voor op het lijstje te zetten. En naar Chicago, je weet maar nooit. Maar bon, nu dus de Miami van Will Smith. Hey Renaat, zal lukken ze.

0: Stel je voor, je wandelt in een bos en je komt ineens twee hele bekende mensen tegen die je daar absoluut ook nooit zou verwachten. Ah, wel, het is dus echt gebeurd bij een groepje scouts en zometeen dan hoor je hier het hele verhaal.
1: Nog steeds al vol on thee. De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden. Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
2: Hey, hallo allemaal.
3: Gepland komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5+1 gratis op Aquarius.
4: 5+1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
1: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

0: de scoutsgroep SMAF uit Hasselt. Want die hebben wel een heel bijzondere ervaring meegemaakt op scoutskamp. Eentje waar ze de kranten mee hebben gehaald zelfs. En dat zich nog heel lang gaat blijven herinneren bij die groep. Maar ik ga het gewoon zelf laten vertellen. Dag Céline Bekkers.
1: Dag Anke.
0: Hallo. Zeg, vertel eens Céline over jullie bijzondere ervaring op kamp.
1: Ja, dus we waren op 3 dagen aan het wandelen met scouts, zo een paar meisjes. Mm-hmm. En we waren gewoon aan het wandelen en opeens zien we dat er 2 mensen onze richting gewandeld komen. En eerst, we herkenden hen precies al, maar niemand wou echt zo geloven dat het de koning en koningin waren. Want wat is de kans dat je die zo heel opeens tegenkomt? Maar dan begonnen mensen het wel echt te beseffen en heel luid te worden. En ja, was het wel best luid voor de koning en koningin.
0: Ja.
1: Maar ze waren wel heel vriendelijk. En toen begonnen mensen te praten met hun.
0: Ja, dus jij hebt gewoon, Céline, koning Philip en koningin Mathilde gezien in het bos terwijl jullie daar aan het wandelen waren. Dat is toch een verhaal dat te zot is voor woorden eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Want ook heel weinig mensen zouden het geloven en dachten dat het AI was.
0: Ja, ja, want jullie hebben eigenlijk 1 foto kunnen maken met een digitale camera, want jullie hadden ook jullie gsm's niet bij. Maar ik vraag me dan af, wat deden koning Philip en koningin Mathilde in een bos?
1: Ja, wij wisten het ook niet zo goed. Dus iemand vroeg aan hen, wat zijn jullie aan het doen? En toen zeiden ze dat ze aan het wandelen waren, omdat ze daar een vestiging hadden. En ze wouden gewoon eventjes gaan wandelen met hen, denk ik.
0: Oké. Maar jullie hebben dan wel een babbeltje kunnen doen? Wat is er zoal besproken geweest dan? Allee, wat zeg je tegen de koning en de koningin?
1: Ja, dat wisten wij ook niet zo heel goed. Dus mensen waren maar gewoon een beetje aan het vragen stellen over of ze een vestiging daar hadden. En wat ze aan het doen waren. Maar je merkt wel een beetje aan hen dat ze niet zo heel veel tijd hadden. Nee. Dus ze hebben ook niet zo heel lang kunnen praten.
0: Nee, ja, ik snap het. Die hebben het ook druk natuurlijk, hè, met van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Waren ze dan op vakantie of zo? Hoe waren ze gekleed? Hadden ze royale kleren aan of was het toch een beetje in een lossere sfeer?
1: Ja, ik vond dat ze heel chique gekleed waren voor een wandeling. Ook koningin Mathilde had zo'n heel chique zonnebril aan. En koning Philippe had een hemd aan om te wandelen, wat ik wel heel mooi vond, omdat het ook heel warm was.
0: Ja.
1: Maar ik vind wel chique.
0: We moeten eerlijk zijn, Céline. Ik denk nu niet dat koning Philippe in een short en in een t-shirt gaat gaan wandelen in het bos.
1: Nee,
0: ik denk dat
1: hij
0: dat niet in zijn kast heeft hangen, dus ik snap het ergens nog wel. Maar bon, die ene foto is dus wel jullie bewijsmateriaal. Hè. Hebben jullie die ergens speciaal opgehangen?
1: Nee, eigenlijk hebben we daar nog niks mee gedaan. Maar we hebben de meisjes van Scouts ook niet meer echt teruggezien. Dus misschien gaan we daar nog wel eens iets mee doen. Met
0: ja, amai zeg. En het is sowieso een verhaal dat jullie over zoveel jaren nog altijd gaan navertellen, toch?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Oké, voilà. Céline, merci om jouw speciaal verhaal hier te delen. Als je ze nog eens ooit tegenkomt, doe ze de groetjes van M&M, de koning en de koningin.
1: Ja, dat zal ik.

0: Ja, zolang je blijft moeven en niet stilstaat op de weg, is alles goed. Maar het gebeurt helaas wel op een paar plekken, hè, Mirjam?
1: Ja, klopt, inderdaad. Voor de Antwerpse ring richting Nederland moet je daar toch 25 minuten extra rekenen. Naar Gent komt er 10 minuten bij. Naar Antwerpen uitkijken op de A12 in Aartselaar. Er staat een defect voertuig op de weg. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring een kwartier tussen Vilvoorde en Sint-Stevens-Woluwe. Want daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. En dan nog de E314 van Lummen naar Genk. Ook 10 minuten bij Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook. Elders zijn de vertragingen beperkt.
2: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Anke Goergen.
3: M&M. Dites-moi d'où il vient. Enfin.

0: je deze week al eens naar deze avondshow hebt geluisterd, dan wil jij misschien net als ik weten hoe het intussen gaat met Lien. Lien die gaat deze zaterdag trouwen. En zo meteen dan krijg je nog een update.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Tate McRae en Greedy. Lieve mensen, wedding season is on. Ik weet niet wat dat is, hè. Maar overal zie ik mensen trouwen. Of die ten huwelijk gevraagd worden. Of mensen die daar een trouw zelf moeten gaan. Dat is eigenlijk wel keileuk, hè. Dat zijn altijd zalige feesten. Met leuke vibes, met lekker eten en veel romantiek. Uiteraard. En wie er nog gaat trouwen deze zaterdag, dat is natuurlijk Lien en haar partner Niels. Dag Lien.
1: Dag Anke.
0: Zeg, we hebben jou maandag gebeld in deze show. Toen zei je dat je eind deze week ging trouwen. En het leek me superleuk om jou te volgen op weg naar jouw huwelijksdag. Gisteren hadden we het over jouw openingsdans die je nog moest kiezen. Je hebt hier verschillende ideetjes gekregen van de lieve luisteraars. En je ging het er ook eens over hebben met Niels, hè. Is er al iets beslist ondertussen? Vertel eens.
1: Ja, wel, er is wel beslist dat we de openingsdans sowieso gaan doen.
0: Oké.
1: Dus dat is wel een knop dat is doorgehaakt. Maar we gaan ons wel houden aan het oorspronkelijke plan van ons nummer dat we in ons gedachten hadden.
0: Ah ja, ja, van Elvis Presley.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Omdat dat toch wel betekenisvol is en we vinden dat wel origineel en speciaal.
0: Fijn, Lien, jij beslist het, hè. Ik ben al kei blij dat je een openingsdans gaat doen, want dat hoort er inderdaad wel een klein beetje bij.
1: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Bon, vandaag een nieuwe dag. Wat spookt er vandaag allemaal door jouw hoofd? Heb je nog een paniekje voor de trouw dat nu in je hoofd zit?
1: Ja, wel, het paniekje van vandaag is eigenlijk een beetje het zo. We vertrekken maandag op mini-huwelijksreis, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar er moet eigenlijk ook nog heel veel voor gebeuren. We moeten onze spullen nog pakken, we moeten alles klaarmaken, vertrekkers klaarmaken. En ja, dat is een beetje moeilijk met dat we nu eigenlijk bezig zijn met de trouw. Dus dat is iets dat we pas zondag gaan kunnen beginnen. En dat is toch wel een beetje stresserend, vind ik persoonlijk.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Ik denk dat ook wel iets heel herkenbaar is voor veel mensen. Want je bent zo bezig met je trouw op dat moment in je hoofd, dat je denkt van ja, die huwelijksreis, totaal niet meer aan gedacht. Wat voor dingen zijn er nog allemaal die je dan gaat moeten doen voor je op reis vertrekt?
1: Nou, eigenlijk alles nog op dit moment. Dus ja, de valiezen pakken, want het is met de auto dat we gaan naar Duitsland een weekje.
0: Ja.
1: Maar ja, dus alle valiezen nog pakken. We zitten in een huisje, dus dat is ook wel zo'n beetje de standaard dingen dat we moeten meenemen. Dus ja, eigenlijk alles moet gewoon nog gebeuren.
0: Oh, oké, ik snap het, ik snap het. Maar Lien, is jouw partner Niels daar in de buurt?
1: Ja, die is toevallig in de buurt.
0: Geef hem een keer door. We gaan dat eens fixen. Hè.
1: Ja.
0: Even wachten tot Niels aan de lijn komt. Ik heb Niels ook nog nooit gehoord eigenlijk. Dus ik ben benieuwd om zijn stem eens te horen. Hallo Niels. Jij bent de prachtige bijna man van Lien. Zie je het zitten?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ah, oké. Ik kijk dat ik jou ook eens aan de lijn krijg. Ja, je hebt het gehoord, hè. Jouw bijna vrouw Lien, die heeft serieus wat stress om op reis te vertrekken. Dus ik vraag mij af, kan jij zo niet een beetje helpen met de strijken, de valiezen en zo? Of heb jij het ook super druk nu op dit moment?
2: Nee. Zij geeft mij taakjes en ik doe dat gewoon zonder na te denken dat alles in orde geraakt.
0: Oh, wauw. Perfecte man. Oh, ongelooflijk. Ah, wel, dus eigenlijk is dat toch wel een beetje een stressje dat gaat wegvallen van Lien op die manier.
2: Hopelijk wel, ja.
0: Oké, voilà, check. Probleem opgelost, voilà. Je mag Lien even teruggeven als je wil, Niels.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hallo Lien, voilà, we hebben dat gefixt. Hè. We hebben gezegd dat Niels maar al die taakjes moet doen. Dus dat wordt helemaal gefixt.
1: Prima.
0: En dan kan jij je gewoon focussen op de trouw, is het goed?
1: Ja, dat is ideaal. Okay. Dat vind ik een goed plan.
0: Top.
1: Ja.
0: Zeg, en vertel eens, naar waar gaan jullie op honeymoon?
1: Dus we gaan op honeymoon naar Duitsland. Dus niet zo ver over de Nederlandse grens. Ook een beetje om het haalbaar te maken met ons zoontje, dat hij ook mee kan gaan.
0: Ah ja.
1: Dus ja.
0: Oké, maar dat is keileuk inderdaad. Ja. Want ik vraag me inderdaad wel af, misschien voor de mensen die nu aan het meeluisteren zijn. Zo'n honeymoon, hoe ziet dat er bij jou uit? Wat is jouw ideale honeymoon? Misschien heb je er al een gehad of misschien heb je er een in je dromen dat je zo wil plannen. Is dat inderdaad ook dicht bij huis, zodat de kindjes zouden mee kunnen? Is het lang, is het niet lang? Hoe doe je dat? Vertrek je meteen ook naar de trouw of niet? Ik ben wel eens benieuwd hoe de luisteraars dat doen. Dus Lien, we gaan het nog eens even opvolgen hoe dat de luisteraars dat doen. Dan kan je gewoon nog even blijven meevolgen, is het goed?
1: Ja, prima. Super.
0: Dat is goed. Dus laat maar weten in de app, hoe zou jouw ideale honeymoon eruit zien? Je mag het zeker even sturen in

0: onze Lievelien, die gaat trouwen met Niels deze zaterdag. Het had een beetje stress, want ze vertrekt nadien ook meteen op honeymoon. Ja, en we hebben dat toch al een klein beetje proberen oplossen door jouw man, bijna man, Niels, toch al aan het werk te zetten. Niels, Lien...
1: Ja, klopt.
0: Voilà,
1: we hebben trouwens zelf al voorgesteld om te beginnen aan het gesprek.
0: Dus. Uiteraard, zeg. Ja. Niels ziet er mij echt een toppertje uit. Goeie keuze, Lien.
1: Ja, zeker.
0: Maar ik heb het ook nog eens wat tips gevraagd aan de luisteraars, hè, waar zij zoal op honeymoon gaan. Niels die zegt, wij zijn aan de Azoren geweest. Ongelooflijk mooie natuur, walvissen, spotten, waren waterbronnen. En veel goedkoper dan de Malediven, zegt hij. Julie uit Aalst zegt, wij hebben onze honeymoon naar Mexico uitgesteld tot een paar maanden na de trouw. Dan konden we buiten het seizoen gaan en in de tussentijd na de trouw nog een beetje sparen voor de reis. Ook natuurlijk slim om het wat te spreiden. Kevin uit Antwerpen die zegt, een safari in Zuid-Afrika lijkt me echt de ultieme honeymoon. 'S Ochtends giraffen en olifanten spotten, 's avonds romantisch rond het kampvuur. En Femke uit Sint-Niklaas die zegt nog, Lien, proficiat met jullie trouw. Mijn persoonlijke tip, doe minstens één ding dat je normaal nooit zou doen. Dat maakt je honeymoon zoveel memorabeler. Ben je dat van plan, Lien?
1: Voorlopig staat er nog niet te veel op de planning, want ja, ik heb er nog niet heel veel tijd voor gehad.
0: Nee.
1: Maar als we iets tegenkomen dat we nog niet gedaan hebben, dan ga ik zeker de tip van Fem kunnen opvolgen.
0: Ja, dat is kei slim. Want was het de bewuste keuze om maar een weekje naar Duitsland te gaan?
1: Ja, eigenlijk wel een beetje. Ook vooral eigenlijk omwille van ons zoontje, dat hij dan zou mee kunnen gaan. Want ja, natuurlijk opvang en... Dat is altijd een beetje moeilijker. En langs de andere kant denk ik ook niet dat ik hem 2 of 3 weken zou kunnen missen.
0: Nee, dat snap ik. Ik zag vandaag ook nog een artikel van Eline de Munk, die ook vroeger terugkwam op reis, omdat hij ook de kindjes niet kon missen. Dat was denk ik ook heel herkenbaar. Ja. Maar Eline, dat komt echt allemaal goed. Ik heb er het volste vertrouwen in dat die reis een prachtig ding gaat worden voor van jullie tweetjes. En als je morgen nog een paniekje hebt, dan bellen we je gewoon even opnieuw. Is het goed?
1: Ja, dat is prima.
0: Hey, Lien, dat wordt een prachtige dag en een prachtige reis. Salut!

0: Bruno Mars en Marry You.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie viske.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van...

0: Een vrouw uit Mol heeft een zeldzame ziekte opgelopen na een tekenbeet. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. De vrouw heeft milde klachten. Het virus kan in zeldzame gevallen ook hersenvliesontsteking veroorzaken. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor, maar bij ons is een besmetting eerder zeldzaam. De laatste jaren zijn er in Vlaanderen 3 à 4 besmettingen per jaar. In de regio rond Turnhout is het al de tweede besmetting dit jaar, zegt het departement Zorg.
1: We zijn van plan om nu in de regio alvast de huisartsen en de neurologen en de spoedartsen erop te attenderen dat er sporadisch gevallen van tekenencefalitis zich voordoen in de regio. Niet meteen om daar onmiddellijk actie voor te ondernemen, maar om huisartsen attent te maken als zij patiënten zien met klachten, aanhoudende klachten, dat ze dan in het achterhoofd houden dat er een kleine mogelijkheid is dat mensen een tekenencefalitis opgelopen hebben.
0: Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie op reis gaat naar risicolanden als Oostenrijk en het zuiden van Duitsland en wie daar dan ook veel in de natuur vertoeft. De politie aan de kust gaat een nieuwe drone testen om transmigranten op te sporen. De drone zal ingezet worden van Bredene tot aan de Nederlandse grens. Hij kan 100 kilometer ver vliegen en kan beelden maken tot op 5 kilometer afstand. Dat geeft de politie extra mogelijkheden.
2: We zoeken ook naar eventuele verdachte gedragingen van transmigranten die willen op een bootje geraken en zo de oversteek willen maken. En met die vluchten kunnen we al verdachte handelingen zien, kunnen we al de voorbereidingen zien die zich in de duinen ophouden, omdat we weten dat dat een uur voor zonsopgang de transmigranten meestal in beweging zijn.
0: In Londen heeft een vrouw 4 mannen neergestoken vlakbij Covent Garden. Een bekende toeristische buurt in de Britse hoofdstad is dat. Volgens de politie heeft de vrouwelijke dader mogelijk mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar oud en zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is voorlopig nog niets bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn regering het nieuwe Gaza-plan afwijst. De Vredesraad, die door president Trump werd opgericht, had een akkoord bereikt over een vredesplan. De Palestijnse terreurgroep Hamas had dat voorstel aanvaard, maar Israël doet dat dus niet. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters onderweg in de 5e rit. Het is een pittige heuvelrit richting Belleville-en-Beaujolais. Jonas Maas, wat is daar al gebeurd?
3: Wel, Toon, we zijn onderweg met een kopgroep van 19 rensters. Die zijn weggereden op de 4e klim van de dag. 8 gecategoriseerde beklimmingen vandaag. Het is inderdaad, zoals je zegt, echt wel een lastige etappe in de Beaujolais. Op smalle wegen met veel draaien en keren tussen de wijnranken. Bij die kopgroep liever 2 Belgen. Justine Gekiere en Lore de Schepper. Ook de Bolletjestrui Puk Pietersen rijdt voorin. Ze heeft al veel punten gepakt voor die bergtrui. En er zijn ook enkele rensters bij die een bedreiging zijn voor de gele Marlene Reusser. De Zwitserse zit in een uitgedund peloton met de andere favorieten op 1,5 minuut van de kop van de wedstrijd. Dat is niet heel ver dus. En zo meteen in de finale krijgen de rensters nog 2 beklimmingen. Die zullen beslissen hoe deze etappe uitdraait.
0: Oké, dankjewel Jonas. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht minima van 9 tot 18 graden. Morgen eerst gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. Na de middag wordt het zonniger aan de kust en temperaturen tot 24 graden dan.
4: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
5: Hey Mirjam, is het ondertussen al wat rustiger of wordt het drukker op de weg?
6: Toch een paar lange files, bijvoorbeeld op de E314 van Lummen naar Genk. Bijna 1 uur komt erbij tussen Zolder en Houthalen. Komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Voor de Antwerpse ring richting Nederland ook 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Rinkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Voor de binnenring rond Brussel ook nog een 30 minuten tussen Grimbergen en Sint-Stevens-Woluwe. Maar daar is het ongeval wel aan de kant gezet. Op de buitenring een dikke 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Verder zijn de vertragingen meestal wel klein en dan nog hinderd door een bermbrand. Op de E40 van Jabbeke naar Frankrijk in Veurne. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. En in Bredene is door een ongeval de Koninklijke Baan afgesloten richting De Haan. Tussen de Breeweg en de Zeelaan.
4: M&M.
5: Zometeen een van de genomineerden hier die vanavond gaat optreden bij VRT Zomerhits.

0: 5 Seconds of Summer. Als je vanavond nog niet weet wat doen, er is weer een nieuwe opnamedag van VRT Zomerhit aan de Pier in Blankenbergen. Het is al de laatste opnamedag van de vier. Maar het is er wellicht eentje waarvan je denkt, save the best for last. Want onder meer Becky Hill komt optreden, ook de Nederlandse zangeres Luna. En de genomineerden die gaan zingen zijn nog Bas Serra, Berre, Bart Kael, Niels de Stadspader... Ja, en toch ook wel een vrouw die een internationaal stergehalte heeft, maar toch ook gewoon de mooiste voice van Vlaanderen heeft. Dag Laura Tesoro!
1: Hallo! Zeker een mooie aankondiging, dank u.
0: Ja, graag gedaan. Het is ook zo, hè. Je bent al in Blankenbergen op dit moment. Hoe is de sfeer daar backstage?
1: Ik moet zeggen, ik ben echt net backstage, want ik ben eigenlijk heel de tijd al bezig geweest. Meestal zitten we hier nooit lang stil. Dat is altijd opnames voor de socials en... Ja. Repetities en van alles doen voor ja, de stage van Zomerhit. Dus het is niet dat we hier op ons gat zitten. Dus ik heb nog niet zo heel veel de sfeer hier kunnen opsnuiven, zeg maar.
0: Ja. Ik snap het. Het gaat daar nog heel druk zijn voor jou, want straks ga je natuurlijk ook optreden met die nieuwe song Plastic Paradise. Ik moet zeggen, ik vind het persoonlijk echt een supergoed nummer. Ik vind altijd als ik naar jou... Ja, echt altijd als ik zo naar jouw nummers luister, dan heeft dat echt zo'n internationaal popster gehalte. Gewoon door de manier van jouw zingen, de sound, de melodie. Ik vind het mega catchy.
1: Dank je wel, super lief.
0: Ja, echt waar, echt waar. Dat is natuurlijk mijn mening waarom ik jou die zomerhit-trofee keihard zou gunnen. Maar zou je misschien zelf ook nog eens kunnen zeggen waarom Plastic Paradise het nu echt verdient om Zomerhit 2026 te worden? En je mag echt, Laura, ongegeneerd over de top reclame maken.
1: Oké, ik ga ongegeneerd over de top reclame maken. Ja. Ik vind het zelf een mega goed, feel-good nummer. Vooral een hele... feel-good boodschap om meer in het moment te leven en meer te genieten van wie we zijn en wat we hebben in plaats van bezig te zijn met wat anderen denken of hoe we het laten uitschijnen naar de buitenwereld. En daarom eigenlijk don't need no plastic paradise and just be in the moment en wees wie je bent. En een van mijn favoriete zinnen in het nummer, channel your inner freak, so chic. Embrace gewoon uw gekke versie van jezelf en wees wie je bent en dat is meer dan genoeg. Dus ik denk gewoon al voor de boodschap, ik denk dat tot iedereen kan spreken. En om heel uit mee te kunnen zingen en mee te dansen, denk ik dat wij Zomerhit 2026 moeten zijn.
0: Ja, keigoed! Wow. Prachtig, prachtig. Tot wanneer kunnen de mensen nog stemmen?
1: Tot 29 augustus.
0: Ja.
1: Dus we hebben nog tijd.
0: Ja, echt tot op de laatste dag. En dan gaan we het ook meteen al weten wie de winnaar is. Oh, ik gun het jou echt super hard. Maar je hebt een mega gigadrukke zomer, hè, Laura. De opnames van 10 om te zien, de VRT Zomerhit. Nog verschillende optredens deze zomer. En daarnaast heb je ook nog eens verloofd. Dikke proficiat trouwens.
1: Dankjewel.
0: Lukt dat om daar een beetje van te genieten nog, van die verloving
1: van
0: met zo'n drukke planning?
1: Mega, ik ben eigenlijk zelf nog maar net terug van mijn... We zijn, mijn vriend heeft net een huwelijk gevraagd, of mijn fiancé heeft net een huwelijk gevraagd, op vakantie. Dus we hebben daar keihard van genoten, daar op onze roze wolk. En ik dwarrel hier gewoon verder op mijn roze wolk, hoor, hier in de backstage.
0: Oh, oké, dat is keifijn. Is hij erbij nu ook?
1: Nee, ik ben genoten. Nee. Hij is ook gewoon terug aan het werk. We hebben allebei terug... Full focus, back to work, maar nog altijd even hard aan het genieten. En ook wel blij om terug te zijn en terug op het podium te staan, hoor. Want het is ook wel fijn om...
0: Oei, wacht, je viel even weg. Wacht, wat zei je? Het is ook wel super fijn om...
1: Ah, om terug op het podium te staan hier en dus gewoon best of both worlds de zomer.
0: Best of both worlds, ja, ik snap het helemaal. Waar kunnen de mensen jou nog allemaal zien deze zomer?
1: Morgenavond speel ik in Antwerpen, Muziek aan het Water. Overmorgen sta ik in Leuven op het Groot Verlof. En voor alle andere data verwijs ik iedereen door naar mijn Instagram. Daar staan een poster met alle shows die we nog doen deze maand.
0: Ja, dus voilà. Wauw, ongelooflijk. Dus ga zeker eens checken op haar Instagram. En vooral vanavond, als je erbij wil zijn, zak gerust eens af naar de Pier in Blankenbergen voor de laatste opnamedag daar van VRT Zomerhit. En support er dan maar eens extra luid als je Laura hoort zingen met haar Plastic Paradise. Want dat verdient ze. Laura, alvast veel succes vanavond. En je gaat dat keigoed doen, hè?
1: Super lief. Merci.
0: Salut.

Sonja die zegt, wens Laura heel veel succes. Lize Sen die zegt ook, doe de groetjes aan Laura. Ik kom kijken naar Zomerhit. Marie-Julie is ook onderweg naar Blankenbergen. En Nikki Janssens is er morgenavond bij het optreden van Laura in Antwerpen. Hey, keileuk. Ik hoop dat ze nog het hoort en de groetjes ontvangen heeft. Come on.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: The official sound of summer.
2: Kouter en Wallen zien hier van op vakantie. Wel gezellig de zon aan het zwembad. Maar Wallen, heb je eigenlijk goed gesmeerd? Wallen! Oei! Oh,

Oh, ze lacht mezig. Kijk, dat is het effect van deze banger. I don't know. De Lokerse feesten die zijn nog altijd bezig en ze zijn daar nu al super tevreden over de eerste 5 dagen. De organisatie die zegt nu al dat het waarschijnlijk een recordeditie wordt. En er zijn ook al trouwens al een record aantal tickets verkocht, zeggen ze. En ook de livestream doet het supergoed, want dat is dus nieuw, hè, dit jaar. Je kan verschillende optredens livestreamen en ook terug herbekijken nadien op VRT Max. Onder meer het optreden van Roxy Dekker, die afgelopen weekend op de mainstage stond. Dat was op dezelfde dag dan Pommelien Thijs. Dus ja, u moet dat zeker maar eens gaan checken als je niet op de Lokerse feesten geraakt. Trouwens, vanavond op de Lokerse feesten staat Oscar in the Wolf en Tom O'Dell. Ook 2 prachtige namen. En voor de rest van de week hebben we nog de jeugd van tegenwoordig. Editors, Lenny Kravitz, Lost Frequencies, Henri PFR en DJ-licious onder meer. Dus het is inderdaad een top-editie. Als jij ook gaat naar de Lokerse feesten, je mag het gerust even laten weten in de app.

0: Shimano David en Born with Broken Hearts. En het is intussen 5:30 geworden. Mirjam, vertel eens, hoe zit het nog op de weg?
1: We hebben nog vertraging op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 20 minuten bij. Naar Gent 30 minuten. En dan de buitenring rond Brussel. 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Want daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de binnenring nog 1 kwartier tussen Grimbergen en Sint-Stevens-Woluwe. Dan de E314 van Lummen naar Genk. Nog 10 minuten tussen Zolder en Houthalen. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Andere vertragingen zijn beperkt. En in Brede blijft door een ongeval de Koninklijke Baan afgesloten richting De Haan tussen de Breeweg en de Zeelaan.

0: Jonas Brothers met Sucker. I'm a sucker for you. Het is begin augustus. Afgelopen weekend was het een zwart weekend in het verkeer. Omdat er zoveel mensen vertrokken op vakantie of terugkwamen van op reis. Dus ik dacht, ideaal moment om eens te checken of jij misschien een van die mensen bent die op vakantie is nu of niet. Dus, ben jij op dit moment op reis ergens? Dat kan ver weg zijn, dat kan ook gewoon dichtbij zijn of gewoon in eigen land zijn, wie weet. Dan mag je gewoon even je locatie doorsturen. En dan ga ik jou ook meteen een nummer laten kiezen dat je mag aanvragen op de radio. Super tof. En dan gaat dat misschien wel een nummer zijn die jouw reis daar nog leuker of nog beter kan maken. Dus ben je op vakantie, stuur gewoon even jouw locatie door waar je nu bent in de app van M&M.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app...

0: Cat Sai, Animal, de song die je het vaakste hoort deze week.
1: M&M, de vakantielijn.
0: Ben je op vakantie en heb je zin om een nummer aan te vragen, dan kan je het gewoon laten weten wat jouw locatie is in de app van M&M. En we kregen ook een zonnige locatie door van Nelle van de Kruis. Dag Nelle.
2: Hey Anke.
0: Hey, je bent 11 jaar en je bent op vakantie met jouw familie. Hè. Vertel eens, waar zit je ergens?
2: Dat
0: is
2: in Barcelona.
0: In Barcelona, ja. Helemaal naar Spanje. En hoe ben je tot daar geraakt?
2: Met de auto.
0: Wauw. Amai, dat was wel een lange rit, kan ik mij voorstellen. Hè? Hoe is dat verlopen, zo lang in de auto zitten voor jou?
2: We hebben één keer in een hotel wel geslapen. Het was vermoeiend, maar wel leuk soms. Oh.
0: Oké, chance. Je hebt er al van alles gedaan in Spanje. Hè? Een dagje snorkelen, kajakken. Wat vond je al het leukste dat je tot hiertoe hebt gedaan?
2: Aan een rots springen.
0: Oh, wauw. Dat is ook wel gevaarlijk, hè, Nelle, zo van een rots springen. Maar je bent misschien wel avontuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, oké, dat is keigoed. Zeg, nadien gaan jullie ook nog een weekje naar Frankrijk?
2: Ja.
0: Amai, hoe tof is dat?
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk gewoon een dubbele vakantie, Nelle.
2: Wil je alsjeblieft herhalen? Ik had niet zo goed gehoord.
0: Ja, ik zei dat is eigenlijk een dubbele vakantie dat je gaat doen.
2: Ja.
0: Oké, dat is keigoed. En wat ga je dan allemaal in Frankrijk nog doen?
2: Zo'n boot. Raften. En koken voor de ouders.
0: Oh. Dus, wauw. Hey Manille, jij gaat koken voor je ouders. En wat ga je maken?
2: Dat weten wij nog niet zo. We gaan dat doen met een hele groep.
0: Ah, oké. En heb je zelf al eens gekookt thuis voor je ouders?
2: Ja, één keer pizza.
0: Oh, oké. Was het gelukt toen of was het aangebrand?
2: Gelukt.
0: Ah, chance. Hey, amai, wauw, dat is wel leuk. Ja, ik zou zeggen, brainstorm misschien nog eens over het menu dan, hè, wat jullie allemaal gaan maken. En misschien is er ook nog een song die jullie willen horen, die de trip daar in Spanje en Frankrijk nog een beetje beter kan maken. Welke is dat?
2: Talk to You.
0: Ja, van Another. Goeie schijf. Hè. Heb je die al vaak opgezet daar op reis?
2: Ja, heel veel.
0: Ah, wel, dat is goed. Hè. Dan gaan we nu helemaal mee met jou in de vakantiesfeer. Nelle, nog heel veel plezier en de groetjes daar aan heel de familie. Hè.
2: Ja.
0: Dag.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros.
4: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Goedenavond, het is 6:00.
6: VRT Nieuws.
8: Met Ton Janssens.
9: Er is een voetganger aangereden door de kusttram. In Bredene is vanmiddag een man gestorven aan aanrijding met de kusttram. Het ongeval gebeurde aan de oversteekplaats van de Koninklijke Baan ter hoogte van de tramhalte. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, dat vertelt de politie.
10: Wij zijn in omstreeks 3:15 in kennis gesteld van een aanrijding tussen een persoon en de kusttram, met jammerlijk genoeg een dodelijke afloop. Momenteel hebben we nog geen gegevens. De exacte oorzaak van het ongeval zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek. We hebben op dit moment nog te weinig gegevens om een oordeel te vellen.
9: Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord tussen Oostende en De Haan, rijden wel vervangbussen. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. Ze heeft milde, griepachtige klachten, maar in zeldzame gevallen kan je zo ook een hersenvliesontsteking oplopen. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor en de laatste jaren zijn er ook in Vlaanderen besmettingen, zo'n 3 à 4 per jaar. Het departement Zorg roept op om waakzaam te zijn voor teken.
11: Het risico om zo'n tekenencefalitis op te doen blijft nog altijd zeer klein in Vlaanderen. Het blijft natuurlijk een algemeen advies om voorzichtig te zijn voor teken als je in de natuur bent geweest. Om na een wandeling of na activiteit in de natuur goed na te kijken of je geen teken op jou hebt. En als het geval is, om die op een goede manier te gaan verwijderen.
9: Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie op reis gaat naar risicolanden als Oostenrijk en het zuiden van Duitsland. En wie zich daar dan ook veel in de natuur bevindt. De Nederlandse brandweer verwacht tegen 10:00 vanavond klaar te zijn met blussen van de natuurbrand in Noord-Limburg. De brand is al een tijdje onder controle, maar de brandweer blust nog na. Ook de Belgische brandweerteams die kwamen helpen keren straks terug naar huis. De situatie wordt vannacht wel nog verder opgevolgd, dat zegt de brandweer.
12: Het gebied wordt vannacht gemonitord door eigenlijk het Nederlandse Agentschap voor Natuur en Bos. Dus zij gaan zowel observeren, maar ook graafwerken uitvoeren, grondwerken doen met machines, met kranen. Om ja, het vuur nog verder in te dammen. Want het vuur is nog niet volledig uit op dit moment. Morgen vroeg zal er opnieuw een evaluatie zijn door Brandweer Nederland. En zou het kunnen dat er opnieuw een hulpvraag komt. Maar vanavond is dat nog niet afgesproken.
9: En in de duinen van Wassenaar bij Den Haag in Nederland brak vanmiddag nog een nieuwe brand uit. Maar ook daar is de brand intussen onder controle. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Marlène Reusser werd 2e en behoudt de gele trui. Jonas Maas.
13: Ja, het was aangekondigd als een heel slopende etappe tussen de wijndranken in de Beaujolais. En dat is het ook geworden met een strijd tussen de klassementsvrouwen op de laatste 2 klimmen van de dag. Demi Vollering demareerde en reed met onder andere gele truidraagster Reusser en Nivia Doma naar een grote kopgroep toe. Pauline Ferrand-Prévot, de tourwinnares van vorig jaar, kon daar niet volgen. Zij verliest vandaag net als in de tijdrit gisteren meer dan 2 minuten. En lijkt samen met nog enkele andere klassementsrensters een kruis te mogen maken over eindwinst in deze tour. Nivia Doma, Vollering en Reusser kwamen dan samen bovenop de laatste klim van de dag. In de sprint leek de Poolse Nivia Doma nog bijna te verrassen, maar Vollering kwam, zag en overwon. Ze kreeg Reusser dan wel niet uit de gele trui, maar de Nederlandse deelde met haar sterke ploeg onderweg wel een stevige tik uit aan enkele belangrijke concurrenten.
8: Oké, okay, dankjewel Jonas.
9: Het weer vanavond klaart het op. Vannacht minima van 9 tot 18 graden. Morgen eerst gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. Na de middag wordt het dan zonniger aan de kust. Temperaturen tot 24 graden dan.
8: Goedenavond, Mirjam.
14: Dag Bob.
8: Waar staan de files?
14: Die vinden we nog op de buitenring rond Brussel. Er 20 minuten filegolven daar tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Voor de Antwerpse ring moet je in beide richtingen nog een kwartier extra rekenen. Andere vertragingen zijn beperkt. En je hoorde het net ook in het nieuws. In Bredene is door dat dodelijk ongeval de Koninklijke Baan afgesloten richting De Haan. Tussen de Breeweg en de Zeelaan. M&M.
15: Bob Storen.
5: Binnen de 10 minuten hoor je hier de gloednieuwe Ariana Grande. Maar eerst gaan de lichten uit. Dankzij Juste, Jack Style en John.

0: Let me kiss you.
1: One Direction and Kiss You.
2: M-M-M.
3: Rate the song.
1: Ariana Grande is nog altijd van de partij. Ik heb ze al voor de derde dag op rij mee voor jou hier in Rate the Song. Haar nieuwe song Battle, de titelsong van haar achtste album dat ook Battle heet. Max Martin heeft de song mee geproduced. Dat is echt een hitproducer van formaat. Die moet je eigenlijk echt kennen. Heeft onder andere Blinding Lights van The Weeknd mee geproduced. Een van de vele nummer 1 songs. Zegt misschien veel over dit nummer van Ariana Grande. Alhoewel dat ik dat niet bepaal, maar wel jij. Jij mag zo meteen even aandachtig luisteren naar Battle en jouw mening doorsturen in de app van M&M. Wat vind je ervan? Zou je toevoegen aan je playlist, ja of nee? Of is het een totale no-go? Vind je het een topnummer? Laat het me even weten in de M&M-app samen met een score op 10. Zo bepaal jij mee of we Battle van Ariana Grande vaker gaan horen of niet hier op M&M. Dus jouw score plus mening zijn nu welkom.
3: Rate the song.

Je hoorde Petal van Ariana Grande. Ze schreef die naar eigen zeggen vanuit pure ongefilterde woede. Normaal schaapt ze haar teksten nadien nog een beetje bij. Dat heeft ze deze keer duidelijk niet gedaan. Wat jij ervan vond in de app van M&M. Onder andere Jor Jeroen Wijkmans, 23 jaar, een stabiele 8 op 10. Ik ga het op zich wel aan mijn playlist toevoegen, zegt hij. Hanna de Mulder, 20 jaar uit Gent, die geeft het een overtuigende 10 op 10. Jari van Puinbroek dan is iets minder enthousiast. Geeft een 7 op 10, is meer fan van andere liedjes van Ariana Grande. Dat kan natuurlijk. Dan was er ook nog Alana Schuurmans, 29 jaar, nog steeds een 10 op 10. De videoclip is ook echt een aanrader om te kijken, zegt ze. Echt een cinematisch meesterwerk. Voilà, tipje voor straks. Evelien Boekaert, die zegt dat ze 2 dagen geleden nog een 8 op 10 heeft gegeven, maar gaat nu voor de volle 10. Voilà, meningen kunnen veranderen. Ze biedt op de playlist. Jups, zeker en vast. Goed, goed, goed, schrijft ze in de app van M&M. En dan was er nog Arno de Kaboter. Heeft wat dezelfde vibe als 7 Rings, zegt hij. Vindt dat wel oké? Okay. Een 7 op 10. Als we dat allemaal samen in een grote pot gooien en dan een gemiddelde nemen, kom ik op een 9 op 10 gemiddeld voor deze topsong van Ariana Grande. Mag je wel zeggen, denk ik, als je een 9 op 10 krijgt van de luisteraars van M&M. Dat is meer dan een voldoende. Betekent dus ook dat je hem morgen terug hoort na 9 uur bij Evelien de Bakker in de ochtend hier op M&M.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

Charles Barkley en Crazy. Een grote avond vandaag in Blankenbergen. Aan de Belgian Pier wordt vanavond weer een nieuwe show opgeroepen van VRT Zomerrit. Die zie je op zaterdag 22 augustus. En op de affiche vanavond onder andere Samson en Marie, Becky Hill, internationaal talent, Niels Stadsbader, Bart KL, Berre en Laura Tesoro. En ook de volgende song in de playlist maakt kans op die VRT Zomerrit. Want Milk Inc. staat met Medicine bij de genomineerden. Stemmen op jouw favoriete top 3 kan elke week via VRT Max. De eerste stemronde die loopt nog tot zaterdag 22 augustus. En een dag later kennen we zelfs al de 10 finalisten. Dus als jij dat mee wil bepalen, moet je even naar VRT Max gaan. En dus misschien stemmen op deze.

0: Lola Young. En Messi. En dat zijn we al voorbij half zeven.
1: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
0: Hoe gaat het op de weg, Mirjam?
2: Het begint stilaan beter te worden. We hebben voor de buitenring rond Brussel nog wat vertraging tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Maar de weg is vrijgemaakt. Verder ook nog een beetje tussen Strombeek en Wemmel. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland nog een kleine vertraging tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Richting Gent is dat nog tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Verder nog kleine vertragingen. En in Bredene blijft door een ongeval de Koninklijke Baan afgesloten richting De Haan. Tussen de Breeweg en de Zeelaan.

zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

somebody else. Kygo samen met Khalid en Griffin met Save My Love. M&M. Azizam is Persisch voor mijn liefste, een koosnaapje voor je lief, je kind of je beste vriend. Het was producer Ilia die Ed Sheeran in het Persisch liet zingen. Ed nam er zelfs een volledige Farsi-versie van op. Deze is gelukkig volledig in het Engels, zodat je alles goed begrijpt. Azizam van Ed Sheeran.

0: sound of summer.
1: Eminem.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor met nooduitgang. Ondertussen in de app van M&M vertelt Jeetke van Looy, 19 jaar uit Herentals, dat ze met haar papa in de tuin zit. De barbecue die gaat net aan, de radio die staat erbij. Gelijk heeft ze, het blijft normaal gezien droog vanavond. Daar ben je nooit zeker van natuurlijk, maar toch. En nu ben ik benieuwd naar jou. Wat ben jij aan het doen op deze woensdagavond? Stuur het door in de app van M&M. Intussen trekken we richting de zon met Uchel. Er is Moving to the Sun.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook echt.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Op

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Goedenavond, het is 7 uur.
5: 14 nieuws.
4: Dit is Todd Janssens. De kusttram heeft een voetganger aangereden. In Bredene is vanmiddag een man van 64 gestorven na een aanrijding met de kusttram. Het ongeval gebeurde aan een oversteekplaats op de Koninklijke Baan aan de tramhalte. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, dat vertelt de politie.
6: We zijn in omstreeks 3:15 in kennis gesteld van een aanrijding tussen een persoon en de kusttram met jammerlijk genoeg een dodelijke afloop. Momenteel hebben we nog geen gegevens. De exacte oorzaak van het ongeval zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek. We hebben op dit moment nog te weinig gegevens om een oordeel te vellen.
4: En in Oostende is een jonge vrouw van 18 zwaar gewond geraakt toen ze op haar bromfiets aangereden werd door een auto die het rode licht negeerde. Het slachtoffer zou intussen buiten levensgevaar zijn. De Nederlandse brandweer verwacht tegen 10:00 vanavond klaar te zijn met het blussen van de natuurbrand in Noord-Limburg. De brand is al een tijdje onder controle, maar de brandweer is nog wel aan het nablussen. Ook de Belgische brandweerteams die kwamen helpen keren nu terug naar huis, maar de situatie wordt vannacht wel nog verder opgevolgd, zegt de brandweer.
7: Het gebied wordt vannacht gemonitord door eigenlijk het Nederlandse Agentschap voor Natuur en Bos. Dus zij gaan zowel observeren, maar ook graafwerken uitvoeren, grondwerken doen met machines, met kranen, om het vuur nog verder in te dammen. Want het vuur is nog niet volledig uit op dit moment. Morgen vroeg zal er opnieuw een evaluatie zijn door Brandweer Nederland en zou het kunnen dat er opnieuw een hulpvraag komt, maar vanavond is dat nog niet afgesproken.
4: En in de duinen van Wassenaar bij Den Haag in Nederland brak vanmiddag nog een nieuwe brand uit, maar ook die is intussen onder controle. In de Britse hoofdstad Londen heeft een vrouw 4 mannen neergestoken vlakbij Covent Garden, een bekende toeristische buurt. Volgens de politie heeft de vrouwelijke dader mogelijk mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar oud. 2 slachtoffers liggen momenteel nog in het ziekenhuis, maar volgens de hulpdiensten zijn hun verwondingen niet levensbedreigend. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Het was een stevige rit met 8 hellingen. Vollering was de snelste van een groep van 3 voor de Zwitserse Marlene Reusser. Zij blijft wel leider. En de Poolse Nivia Doma, zij werd 3e. Vollering is tevreden met de ritwinst.
8: Ik voelde me best prima. En uiteindelijk probeer je ook niet te veel na te denken hoe je je voelt. Uiteindelijk ben je al in dag 5 van de Tour bezig. Dus je weet dat niemand zich 100% fris voelt. En ja, is het gewoon focus op je taak. En mijn taak was aanvallen.
4: Het weer vanavond klaart het op. Vannacht minimaal van 9 tot 18 graden. Morgen eerst gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. Na de middag wordt het zonniger aan de kust. Temperaturen dan tot 24 graden.
0: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
4: Wij twee zijn nog lang niet klaar met deze zomeravond. Het Noorse trio De Bouwzaak komt ons vergezellen nu. Dit is Magnetic.

Geronimo, Bob Shepard. Ik voel het. George Ezra die zag met kerst 2018 op het eiland Sint Lucia een uitbundig straatfeest. Achteraf bleek dat een uitvaart te zijn van 3 overleden mensen. Het leven werd er gevierd in plaats van betreurd. En dat

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.

weekend. En right now, Ina Blomme die stuurt een berichtje in de app van M&M. Ze is met de kleindochter, of ja, op pad of op stap in de camping te Herentals. Ze is aan het oppassen tot en met vrijdag. Wel, als je nog een activiteit zoekt om te doen, Ina, met de kleindochter, kan je naar Toy Story 5 gaan kijken. Daar heeft Taylor Swift deze soundtrack voor gemaakt.

Public. Met I Ain't Worried. Bijna 7:30. En in Bredene blijft door een ongeval de koninklijke baan afgesloten richting De Haan tussen

nummer van Senna Spyro. Zit trouwens ook in de nieuwe The Devil Wears Prada film. De nummer 2. Gemengde reacties over. Mensen vinden hem niet zo top. Ik vind hem persoonlijk wel echt heel leuk. En dus ook dat dit nummer erin zit. Ondertussen in de app van M&M een berichtje van Stan Verhoeven, 24 jaar uit Genk, die voor de wekelijkse match tegen zijn broer op het padelveld staat op dit moment. Femke de Smet uit Brugge, die zit met haar collega's op een terrasje in het midden van de week. Ja, dat moet ook kunnen, hè. Je krijgt van mij Three Doors Down nu.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.

Ja, DJ Licious Sound dit, hè. One More Day. Tijd voor Anton. Die ken je ondertussen wel al, want die draaien we al de hele zomer op M&M met De Enige. En dat is goed, want je kan je voorbereiden op zijn optreden op Pukkelpop. En dat komt er sneller aan dan je denkt. Nog 15 dagen, op 20 augustus, staat het daar op het

0: Sabrina Carpenter.
1: Is it that sweet? I guess so.
0: An espresso.
1: Grappig
0: dat ze dat sweet noemt, want een espresso is alles behalve sweet. We gaan dansen alleszins nu met Bebe Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

Het optimisme blijft erin met Lost Frequencies en Bastille. Don't hang your head down, head down. En Head Down, dan heb ik nog deze voor jou van Aaron Blommaert. Daarmee was hij genomineerd voor VRT Zomer in 2023. Dit jaar is hij met Tranen van Goud genomineerd met samen met de Nederlandse Zoe Levi. Kan je op stemmen, hè, via VRT Max. Deze niet meer, helaas. Make life song. Ah ja?

0: is 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alerte Korte. In Breden is vanmiddag een man van 64 omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het slachtoffer werd aangereden op de oversteekplaats aan de halte Renbaan. Door het ongeval was het tramverkeer tussen Oostende en De Haan enkele uren zwaar verstoord. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een beet van een teek. De vrouw heeft milde klachten. Tekenencefalitis komt al langer voor in Centraal- en Oost-Europa. Maar de laatste jaren zijn er ook bij ons 3 à 4 gevallen per jaar. De gemeente Mol roept inwoners en bezoekers op om zich te beschermen tegen beten en alert te zijn voor lichamelijke klachten. Dat zegt waarnemend burgemeester Lotte Vrijs.
1: We zijn op zich niet direct ongerust, maar we willen de mensen wel op een eerlijke manier informeren. Vooral ook om echt iets helemaal anders is dan de ziekte van Lyme, die dat we op zich allemaal wel kennen. En ik was er mij ook niet van bewust dat daar verschillende mogelijkheden waren. Moest er nog een tweede of een volgende situatie zich voordoen, dat mensen er tenminste al eens een keer van gehoord hebben.
0: AI-modellen van OpenAI en Anthropic hebben bij tests opnieuw een grens overschreden. Ze hebben valse identiteiten aangenomen en geprobeerd om echte mensen in de val te lokken. Dat heeft de Britse AI-waakhond naar buiten gebracht. Steven Rombout, wat is daar precies gebeurd?
2: Enkele AI-agents, dat zijn zelfstandige computerprogramma's die draaien op AI-modellen, kregen de opdracht om een cybersecurity-vraagstuk op te lossen, maar daarbij zijn ze verder gegaan dan de taakomschrijving. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere valse identiteiten aangenomen en op die manier hebben ze een menselijke beheerder van een open-source-project ervan overtuigd om kwaadaardige code goed te keuren. Dat kon wel alleen maar lukken omdat die Britse AI-waakhond voor de test met opzet bepaalde beveiliging had uitgezet. Echte schade is er niet aangericht, maar volgens de waakhond toont dit soort incidenten aan hoe snel de technologie zich ontwikkelt en toont het ook aan dat het belangrijk is om op het vlak van veiligheid gelijke tred te houden.
0: Bedankt, Steven. En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Vollering was in een stevige rit met 8 hellingen de snelste van een groep van 3 voor de Zwitserse Marlene Reusser, die leider blijft. De Poolse Nivia Doma was 3e. Reusser en Nivia Doma waren de enigen die Demi Vollering konden volgen.
3: Ik voelde me best prima en uiteindelijk probeer je ook niet te veel na te denken hoe je je voelt. Uiteindelijk ben je al in dag 5 van de Tour bezig, dus je weet dat niemand zich 100% fris voelt. En ja, is het gewoon focus op je taak en mijn taak was aanvallen en aanvallen.
0: Eerst nog kans op een bui, later overal droog vannacht. Morgen start grijs, later meer zon en tot 24 graden in de Kempen. Vrijdag hetzelfde weer, het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag stijgt dan de kans wel op een bui. Meer in de app van 14 Nieuws. M&M.
4: Miles Smith schreef de volgende hit in het zonnige Malibu. Het grootste deel stond er in amper een kwartier op, zegt de Stargazer. Sound of summer.

We hebben geen overwinning binnengehaald op het WK voetbal, maar wel deze prachtige hit, hè? Shakira en Burna Boy met Tie Dye. Animal van Cat's Eye, dat is onze big hit deze week. Die komt er zo meteen aan. Deze week had dat 21,7 miljoen Spotify streams wereldwijd. Dat is crazy. Waarover het gaat, ja, over de kant van jezelf die je normaal verborgen houdt. Hoor je zo meteen.

naar M&M Hits. Op DAB+ en op VRT Max.

28 augustus brengt Alex Warren zijn tweede album uit. Wild Child gaat dat heten. En de volgende song, die staat daarop. In Vlaanderen was het dan nummer 1 in de Ultra Top 50. En in de clip spot je Paris Hilton. Ja, moet je maar eens opzoeken. Fever Dream van Alex Warren.

Staat toch op mijn lijstje hoor nog. Van artiesten die ik ooit live wil zien. Alex Warren. Helaas was ik er niet bij. Dit jaar toen hij in de Avasdome stond. Helaas. Bijna 8:30 en door werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel afgesloten. Je moet bovengronds omrijden. Hou rekening met vertraging daar.

De volgende song die bestaat eigenlijk al sinds 2013. Sia schreef hem voor iemand anders. Een demo die dat jaar lekte was naar alle waarschijnlijkheid bedoeld voor Rihanna. David Guetta die testte het nummer intussen live uit op een show in Bangkok. En pas vorig jaar kwam de definitieve versie uit. Hun 9e officiële duet al. Dit is Beautiful People van David Guetta samen met Sia.

en Babette met Hoe dan ook. Ze zijn allebei genomineerd voor VRT Zomerhit. Ah ja, logisch, allebei, want ze zingen samen dit fantastisch mooie liedje wel. Gisteren stonden ze ermee op de opname van de volgende Zomerhitshow in Blankenbergen. Die zie je op zaterdag 15 augustus. En dan is het nu tijd voor deze. Damiana David, de frontman van Måneskin, noemt zijn eerste soloalbum Funny Little Fears. Zelf zijn emotionele dagboek van het afgelopen jaar.

My Body Isn't Ready. Ik ga jou in de handen laten van DJ Magic, die zometeen vanaf 9 uur de beste zomerse hits in de mix heeft voor jou. In Magic Summer. Geniet ervan. Van mij krijg je deze Afrojack nog. Never forget you. Verder.

0: 9 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Aleide Korte. Op het strand van Oostuinkerke is een kitesurfer zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man had zich klaargemaakt om in zee te gaan met zijn surfplank en zeil, toen een harde windstoot in het zeil sloeg. De man werd weggeslingerd en kwam met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben mogelijke nieuwe pisten ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide leverkankers. Dat is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. De onderzoekers hebben ontdekt hoe kankercellen die zich naar de lever verspreiden erin slagen om het afweersysteem te misleiden. Door dat proces te verstoren konden leveruitzaaiingen bij muizen worden afgeremd. Maar de stap naar patiënten is nog veraf. Dat zegt professor Sarah Maria Vent.
1: Ik denk dat is hoopvol nieuws voor patiënten, maar dat is echt nog een lange weg. Omdat we op die moment de mechanisme hebben. Maar we moeten nu onderzoeken op welke manier, op welke doelwit we best met een medicatie remmen. En dat is altijd de langste proces. We spreken over jaren.
0: In de Amerikaanse staat Michigan heeft de progressieve Abdul El-Sayed de democratische voorverkiezingen voor de Senaat gewonnen. Steven de Kranen in Washington, wat betekent de overwinning van El-Sayed?
2: De overwinning van El-Sayed in deze voorverkiezing laat vooral zien dat de progressieve en meer radicale linkse vleugel van de Democratische Partij in Amerika resultaten kan behalen, ook al steunen de partijtop zijn meer gematigde tegenstandster. Het is dus een teken dat de invloed van de partijleiding zijn grenzen kent en dat vooral een grote opkomst van jonge kiezers een nieuwe dynamiek kan veroorzaken. De kiezers in de staat Michigan lijken alvast gevoeliger voor thema's zoals betaalbare gezondheidszorg, economische ongelijkheid en een kritischere houding tegenover Israël. Voor de Democraten wordt er nu een uitdaging om die progressieve achterban en de gematigde kiezers samen te houden richting de tussentijdse verkiezingen in november. Want president Donald Trump reageerde al triomfantelijk op dit resultaat. Hij noemde El-Sayed a communist loser. Een kandidaat die volgens Trump dus straks geen kans maakt tegen de Republikeinse tegenkandidaat in november.
0: Dankjewel, Steven. En nog in de Verenigde Staten wordt de hulp verdubbeld om de ebola-uitbraak in Congo te bestrijden. Ze willen het komende half jaar nog eens bijna $250 miljoen geven voor medische hulp. De VS is al de grootste donor, maar kreeg ook kritiek omdat het land eerder zijn eigen ontwikkelingsagentschap USAID had gesloten. Hulporganisaties trekken aan de alarmbel omdat ze de ebola-uitbraak niet onder controle krijgen. Het is nu al de dodelijkste ebola-uitbraak in Congo, met meer dan 1700 doden op bijna 3900 besmettingen. Eerst nog kans op een bui, later overal droog vannacht. Morgen start grijs en later krijgen we dan de zon te zien. En tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M.

0: Praten over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
1: Met onder meer Brechtje Eating en Jano met een J.
2: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
3: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
1: Nu op VRT Max.
3: M&M.
1: Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
3: Dit is Magic Summer op M&M.

0: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korte. Na de ontdekking van een drone met een explosieve lading op de luchthaven van Leipzig gisteravond spreekt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof. Auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: De Duitse regering kondigt intussen extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Een man van 75 is zwaar gewond geraakt toen hij onder een bus terechtkwam aan het station van Leuven. De man werd aangereden door de bus en kwam met beide benen klem te zitten onder het voertuig. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wat er juist gebeurd is. De buschauffeur had niet te veel gedronken, bleek na een test. Op het strand van Oost-Duinkerke is een kitesurfer zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man had zich klaargemaakt om in zee te gaan met zijn surfplank en zeil toen een harde windstoot in het zeil sloeg. De man werd weggeslingerd en kwam met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hij werd ter plaatse nog gereanimeerd en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En we blijven aan de kust, want in Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaardtuin. Dat ligt vlakbij het naaktstrand en de politie heeft dit jaar al een 50-tal pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spilier van Bredene is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin. En nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben mogelijk een nieuwe piste ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide leverkanker. Dat is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. De onderzoekers hebben ontdekt hoe kankercellen die zich naar de lever verspreiden erin slagen om het afweersysteem te misleiden. Door dat proces te verstoren konden leveruitzaaiingen bij muizen worden afgeremd. Maar de stap naar mensen is nog ver af, zegt professor Sarah Maria Vent.
3: Ik denk dat is hoopvol nieuws voor patiënten, maar dat is echt nog een lange weg, omdat wij op die moment de mechanisme hebben. Maar we moeten nu onderzoeken op welke manier, op welke doelwit we best met een medicatie remmen. En dat is altijd de langste proces. We spreken over jaren.
0: En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde. En die wordt eind augustus gespeeld. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag zonniger vanaf de kust en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding vanavond door een bus aan het station. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. Buurtbewoners en reizigers hebben de gevaarlijke situatie al meermaals aangekaart. De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Aanleiding is de ontdekking van een drone met een explosieve lading nabij de luchthaven van Leipzig gisteravond. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, spreekt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet vorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes Vorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage, met der we ons verder auseinandersetzen moeten.
0: De brandweer blijft nog zeker tot morgenochtend nablussen na de natuurbrand in de buurt van Venraai in de Nederlandse provincie Limburg. Het vuur ontstond maandag om een nog onduidelijke reden. Meer dan 100 hectare werd in de as gelegd. Eerder vandaag kreeg de brandweer de brand volledig onder controle. Reporter Simone Tukker van onze collega's van de Nederlandse Openbare Omroep NOS mocht vanavond onder begeleiding een deel van het gebied in. Ze beschrijft wat ze ziet en ruikt.
2: We zijn nu een stuk verder het bos in en hier kun je pas echt goed zien hoe groot de schade is. Alles is hier bijna zwart geblakerd. Je ziet ook heel veel nog nasmeulen. En de geur die hier hangt, die kan ik ook bijna niet beschrijven. Een hele sterke mix van rook, brand en vuur is wat hier nog in de lucht hangt.
0: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heveleen Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte vanavond het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht, dan tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, dan plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde en die wordt eind augustus gespeeld. Ook in opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag meer zon vanaf de kust en tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een bus aan het station vanavond. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. In Nederlands Limburg, in de buurt van Venderaai, blijft de brandweer op sommige plaatsen nog nablussen tot donderdagochtend 6 uur. De grote natuurbrand die maandag ontstond was woensdagmiddag volledig onder controle, maar waakzaamheid blijft geboden. En op sommige plaatsen wordt er dus met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen alsnog te vermijden. Dat zegt Harco Bergman van de brandweer.
1: We zien hier een natte stoplijn, die is 500 meter lang. En die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Maar een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk tot 6 uur door, als er genoeg water aangevoerd blijft. En dan is die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
0: Bij het blussen de voorbije dagen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkt de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen via die tunnels. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Voor de Franse kust zijn 173 migranten gered nadat de motor van hun boot vuur had gevat. Dat was in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Ze wilden met de boot het kanaal oversteken richting het Verenigd Koninkrijk. Ze konden allemaal gered worden, 11 van hen liepen lichte verwondingen op. Duizenden mensen proberen jaarlijks het kanaal over te steken, al zijn het er dit jaar minder dan de vorige jaren door maatregelen van zowel de Franse als de Britse overheid. Zij die de overtocht willen maken, doen dat in boten die gemaakt zijn in China en die via Turkije en in Duitsland belanden. Zo'n opgemaakte boot kost mensensmokkelaars zo'n 13.000 euro. Tientallen migranten kunnen dan mee en zij betalen 12.000 tot 14.000 euro. Dat zei een anonieme mensensmokkelaar aan 14 Nieuws.
2: Give me money when I send people to England. From one person, 1.300, 1.400 euro. When the weather is good, I buy boat. I have one driver. He tap for me this boat from Germany up to here. I give him money. This one boat price, 13.000 euro.
0: Na iets meer dan 2 dagen is de uitbarsting van de Fuego-vulkaan in Guatemala voorbij. 1700 mensen die op de flank van de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika wonen, mogen nu opnieuw naar hun woning. 8 jaar geleden was er een nog grotere uitbarsting. 215 mensen kwamen toen om het leven. Tot op heden zijn ook nog zo'n 200 mensen vermist nadat een lavastroom de inwoners van een dorp aan de voet van de vulkaan verraste. In Griekenland is een man van 55 gearresteerd nadat bleek dat hij het lichaam van zijn overleden vader 2,5 jaar had verborgen in een vriezer. Hij had het overlijden niet gemeld en bleef al die tijd de pensioensuitkering opstrijken. Tijdens de ondervraging zei de man dat zijn vader op 90-jarige leeftijd een natuurlijke dood was gestorven. Begin van de week kwam een gelijkaardig verhaal aan het licht in het Verenigd Koninkrijk. Een man had daar, om gelijkaardige redenen, het lichaam van zijn moeder 3 jaar lang in een vriezer verborgen gehouden. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Donderdag droog, eerst wel grijs, in de namiddag zonniger vanaf de kust. En tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een bus aan het station. De man kwam met beide benen onder de bus terecht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af. Op diezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige ongevallen, ook met dodelijke afloop. Buurtbewoners en reizigers hebben de gevaarlijke situatie al herhaaldelijk aangekaart bij het stadsbestuur van Leuven. In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spilier van Bredene is het beu.
1: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat en alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. In een verklaring zegt de voetbalbond dat tijdens de spoedvergadering de gemaakte fouten zijn besproken. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar. Er is voorlopig nog geen tegenkandidaat. Na iets meer dan 2 dagen is de uitbarsting van de Fuego-vulkaan in Guatemala voorbij. 1700 mensen die op de flank van de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika wonen, mogen opnieuw naar hun woning. 8 jaar geleden was er een nog grotere uitbarsting. 215 mensen kwamen toen om. Er zijn nu ook nog zo'n 200 mensen vermist nadat een lavastroom de inwoners verraste van een dorp aan de voet van de vulkaan. Het blijft minstens 10 graden vannacht bij een bewolkte hemel. Ook morgen meestal wolken, maar droog. Aan de kust kan het zonnig worden. 24 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.

0: is the official sound of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.